geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden, in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. De presidenten van de VS en Iran hebben nu officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is onder meer afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS ook een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is inderdaad van de bewoner van dat pand, bevestigt de burgemeester. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom ook niet de woning in om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer is op de meeste plaatsen helder bij 14 tot 17 graden. Het wordt verder een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer. In het noorden is het een graad of 26 in de middag en in Limburg kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil. Hij overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95ste minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Het bezoek van het Japanse keizerspaar Nederland eindigt morgen. Het weer, het is op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En dat lijkt nu ook inderdaad het geval. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer dan dat. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende dagen wordt gepraat over een definitief akkoord. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen, maken minder gebruik van het verlof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten op social media beoordeeld op haatreacties. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26-32 graden. In de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

up high and don't be afraid of the dark.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het weer, vandaag veel zon. Het wordt in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Dit was het NOS Journaal.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen, zegt oudervereniging Balans.
2: Omdat zij niet het gemiddeld zijn. Want we hebben een onderwijssysteem wat gemaakt is voor het gemiddelde kind. En kinderen die net iets anders nodig hebben, die zien we dus in grote getale uitvallen.
1: Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal, zegt het landelijk hulpplatform Keerpunt.
3: Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
1: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren, ouders of naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trok Engeland de wedstrijd naar zich toe. Het werd 4-2. Ghana heeft in de allerlaatste minuten van de wedstrijd tegen Panama de winst binnengehaald. In de 95ste minuut scoorde Jirenchi het enige doelpunt van de wedstrijd. En Oezbekistan heeft het in groep K afgelegd tegen Colombia. De Zuid-Amerikanen waren met 3-1 te sterk. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgt mogelijk enkele stevige buien. Morgen waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg,

0: uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Man at Work met Down Under. Goedemorgen, het is alweer donderdagmorgen, de 18e van de juni maand. Dit is weer de ochtendspits, lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Loco en Loewefem. En wat gaan we zowel dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. En de verjaardagskalender staat er weer klaar. De muziek staat in de playlist. We zijn er helemaal klaar voor. We gaan beginnen.

Midnight Blue en daarvoor What a Crazy Life van The Cat. We gaan kijken naar de dag van. Ja, elke dag is weer een dag van en vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 18e van de juni maand en vandaag de internationale sushi dag. Ook de internationale dag van de duurzame gastronomie en de dag van de flex medewerker en de wereld tapasdag.

0: Tonight. Je hoort een plaat van de Rubettes.
1: Attentie, attentie, hier volgt een belangrijke mededeling.
2: 55 wereldhits hoor je op donderdag 25 juni via Loco FM in de topografische top 55. Presentatie Willem van den Belt en Willem Rietberg.

0: greep uit de lijst. Beleef het mee. De topografische top 55. 25 juni van 8 tot 12 via Loco FM.
1: Ja, een hele happening volgende week dus op de radio bij Loco FM. Eigenlijk is het de top 70, maar ja, 70 platen kun je in die korte tijd niet draaien. Dus vandaar ook de top 55. We gaan nummer 65 draaien, want ik heb wel de hele lijst gekregen. Dus u weet wat er nog meer in staat. We gaan de nummer 65 draaien. Hier is Eddie Howell met Man from Manhattan.

The Man from Manhattan. Ja, volgende week donderdag de top 55 bij Loco FM. Wat je net de jingle van hoorde, of de promo, moet ik eigenlijk zeggen. De promo net hoorde. Dus die top 55 volgende week donderdag op de radio bij Loco FM. Hij is ingekort tot de top 55. Eigenlijk is het top 70. En ik had de rest ook doorgekregen van Willem van der Bel. Dus wat er nog meer in stond. En dit was eigenlijk nummer 65. Maar die wordt dus volgende week niet gedraaid op Loco FM. In de top 55. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er nog bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, er staan er vandaag wel een paar op. We beginnen bij Soy Kroon. Is een Nederlands acteur, maar ook zanger en presentator. Is vandaag 31 jaar geworden. Egbert Jan Weber is een Nederlandse acteur. Is vandaag 45 jaar geworden. En Dylan Jessugos is een Nederlandse, ja, van de politiek, van de VVD toch? Ja, is vandaag alweer 49 jaar geworden. En wie staan er vandaag nog meer op? Nou, Irene Moors is een Nederlandse televisiepresentatrice, ja, en ook actrice. En Irene Moors is vandaag alweer 59 jaar geworden. En dat waren... Nee, Henny Huisman staat er ook op. Ja, Henny Huisman is vandaag ook jarig. Nederlandse televisiepresentator, maar ook drummer en ook zanger. Henny Huisman is vandaag 75 jaar geworden. En dat waren de jarigen die hier staan op de kalender.

Amanda Lear met Follow Me. Ja, waarom draai ik die plaat? Nou, Amanda is vandaag jarig. Is vandaag 87 jaar geworden. En iemand die ook jarig is vandaag is Paul McCartney. Is vandaag alweer 84 jaar geworden. We gaan ook een plaat draaien van Paul McCartney.

0: Paul McCartney. Ja, de jarige Paul McCartney. Hij is vandaag alweer 84 jaar geworden. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Ja, even kijken wat het weer allemaal gaat te doen. Nou, de hele periode begint nu dan echt vandaag. Er is veel ruimte voor de zon en een kwik loopt al snel op. Aan het eind van de middag is het 27 graden in het noorden tot 33 graden in het zuiden. En daarbij staat er weinig wind. Voor wat verkoeling moet je op het strand zijn, want daar is er een graad of 23. In de loop van de middag neemt de bewolking uit het zuidwesten toe. En 's avonds trekken buien over. Het kan stevig doorplensen. En er is kans op onweer, hagel en veel wind. Waarschijnlijk valt de meeste regen in Zeeland, Noord-Brabant en ook, let op, Gelderland. Maar ook in de rest van het land is er kans op een bui. En wie 's middags dus buiten verkoeling zoekt op het strand of het park, doet er verstandig aan om op tijd weer richting huis te gaan. En in ieder geval de buienradar in de gaten te houden. Dus ja, kijk uit dus vanavond. Er kunnen flinke buien komen. Maar eerst wordt het hartstikke warm. We gaan straks het weer erbij pakken voor de aankomende dagen. Maar eerst een plaat van Left Side.

Welcome to my house. Wat een heerlijke plaat is dat van Leftide. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken de dagen vrijdag, zaterdag en zondag erbij. Dan morgen ook weer een hartstikke warme dag. 34 graden maar liefst. En een windkracht 3 uit het zuiden. Wel weer kans op een onweersbui. Zal waarschijnlijk 's avonds zijn. En zaterdag 28 graden. Ook volop zon. 28 graden, dus ook weer een zomerse dag. En de windkracht 3 uit het westen, noordwesten. En dan ook weer kans op een onweersbui. En zondag 27 graden. Met een windkracht 2 uit het noordoosten. En dan blijft het een hele dag droog. Ja, dan wordt het helemaal zomers. Nou, qua weercijfers. Vandaag een 9. Morgen een 7'tje. En zaterdag een 8. En zondag zelfs een weercijfer 10. Dus hoge weercijfers. Straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst de Carpenters met Please, Mr. Postman.

0: Het is Tim Schaap van de ANWB. Er staat hier en daar een kleine file in de regio. Onder andere op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Manerbroek en Veenendaal. 3 kilometer en ongeveer 5 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen.

Alphaville met Sounds Like a Melody. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden? Nou, ik heb een paar berichten gevonden. Een heel oud berichtje uit 1839. Willem III der Nederlanden trouwt met Sophie van Württemberg. Was in 1839 op deze datum. En nog een berichtje uit 1970. Dat weet je misschien nog wel. Ik weet het tenminste nog wel. Een hevige bosbrand op het artillerieschietkamp, de ASK, bedreigt het nabijgelegen het harde. De brand wordt ternauwernood gestuit, maar 6 huizen branden af. Was in 1970 op deze datum. Ja, van het jaar ook nog weer een fikse brand. Werd weer herinnerd dus op deze dag. 1970 was dat, op 18 juni. Ik weet het nog heel goed. Was op mijn verjaardag, dus daarom weet ik het nog zo goed. En wat hebben we nog meer gevonden? Nog een berichtje uit 1981. Introductie van het eerste genetisch gemodificeerde vaccin. Gemodificeerde, zeg ik het goed? Ja, vaccin. Een vaccin tegen mond- en klauwzeer was in 1981 op deze datum.

0: De hits uit de 50's.
1: De hits uit de 50's, 60's, 70's en 80's.
0: En de gezelligste muziek.
1: Natuurlijk.
0: Elke werkdag bij Dries Smit.

Never Marry a Real Road Man, een plaat van Shocking Blue. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 8 uur en dan vanaf 8 uur tot en met 9 uur de ochtendmix met Willem van der Belt. En van 9 tot 12 uur Mantje van de Radio ook met Willem van den Belt. En van 12 tot 2 uur Broodjebal, een vers broodjebal met Albert Vierhuis. En van 2 tot 4 uur de muziekleus in de middag met Albert Leusing. Ja, Albert Leusing ook weer op de radio. Gezellig, Albert. Ja, straks gaan we weer luisteren naar Albert Leusing dus. Muziekleus in de middag. En van 4 tot 5 uur die Duitse hitmix met Paul Janssen. En van 5 tot 6 uur Enjoy Bluegrass van Jan Theo van Hout. En van 6 tot 7 uur Levenslicht. Van 7 tot 8 uur aan tafel met Nia van der Bos is de presentatrice. En van 8 tot 9 uur nog altijd wordt verteld. Van 9 tot 10 uur moment van de rust. En van 10 tot 11 uur muzikale ontmoeting. Bert Michelsen is de presentator. En van 11 tot 12 uur Aarduits met Van Aarts tot Eeuwigheid. Tot zover de programmering van Loco FM.

Memories in plaats van Earth and Fire. Inmiddels alweer bijna 8 uur. Alweer het einde van het eerste uur van de ochtendspits. Straks gaan we nog een uurtje verder bij de Lou. En bij de Loco gaat Willem van der Belt verder met de ochtendmix. Nou, de playlist is alweer gevuld, zo te zien. Bij Willem van der Belt. Ja, was weer vroeg in de studio. En heeft de boel alweer goed voor elkaar. Ook de laatste nieuwtjes zijn weer opgezocht. Dus we gaan straks genieten van Willem van der Belt met de ochtendmix. En daarna met Mannetje van de Radio. Ook vanmiddag natuurlijk Broodjebal en ook de muziekleus in de middag. Dat allemaal dus bij Loco FM. En bij de Lou gaan we straks dus, wat ik al zei, een uurtje verder. We hebben een instrumentale plaat nog niet gedraaid. Doen we dit keer met een plaat uit 1963. Een oude plaat van ZZ en de Maskers. Met La Compassa. En ja, dan is het alweer gebeurd. Tenminste dit uur van de ochtendspits.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdsein van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Er moet onder meer extra worden gelet op kwetsbare mensen zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. In verpleeghuizen gaat een protocol van start, zegt deze leidinggevende.
2: Bijvoorbeeld de bewoners die aan de zonzijde slapen als eerste de zorg verlenen. Dat wij de gordijnen dicht houden. Maar ook dat wij extra goed de bewoners in de gaten houden of zij geen sufheid vertonen, hoofdpijn, maar ook echt op veranderend gedrag.
1: Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel een handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump ondertekende het akkoord aan het einde van een banket in Versailles, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
3: Maar waarom het nu opeens gisteravond in allerijl moest in het paleis van Versailles, naast de witte asperges, de kreeft, de caviar, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Duidelijk is wel, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen dus.
1: Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nu echt in volle gang, maar in de regio valt het gelukkig wel mee qua drukte. Wel valt er wat op de A28 richting Utrecht. Bij De Bilt stond een auto in brand. Door de bergingswerkzaamheden blijven nu twee rijstroken dicht. Vanaf Maarn een file van 9 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
6: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Doe mee en steun deze mooie stichting.
7: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
8: 105.5. Dit is Loe FM.
9: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
8: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Arne Jansen, ja, met Ik heb de hele nacht. Goedemorgen, welkom terug bij de tweede uur alweer van de Ochtendspits op Loe FM. Op de vroege donderdagmorgen alweer de 18e van de juni maand. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van ook het weer. Pakken we er uiteraard ook weer bij, ook de verkeersinformatie en ook de dagrecords. En qua muziek, mooie platen. Het laatste blokje, even kijken, wat komt er zo wel voorbij? Laura Lien, ja, die is vandaag ook jarig trouwens. Dan gaan we straks even kijken hoe oud als zij geworden is. En Henny Huisman is vandaag ook jarig, heb ik net opgenoemd. En Paula Paloma komt voorbij, dus leuk, laatste blokje. En wat hebben we nog meer? Nou, mooie platen. George Baker, Flex, Donald Summer, Starship. Dus we gaan genieten, we gaan beginnen.

Sarah, een plaat van Starship. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag 18 juni. Vandaag de internationale sushi-dag. Ook de internationale dag van de duurzame gastronomie. En de dag van de Flex-medewerker. En ook de Wereld Tapas-dag.

Donna Summer. We gaan kijken naar de programmering van Lou FM. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum. En dit keer met EB volgens mij, met Egbert Bos. Ja. En dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee ook weer met EB. Een lange zit voor EB. Ik hoop dat hij brood bij zich heeft. En dan vanaf 2 uur tot en met 4 uur de muziekcarousel, de non-stop hits. En van 4 tot 5 uur de nieuwe Nederlandstalige top 30. Al die leuke 30 platen weer op een rij gezet in de Nederlandstalige top 30. En dan van 5 tot 6 uur hashtag over dieren met Ellen Pitlow. En van 6 tot en met 7 uur uurtje factuurtje met Rob Takonis. Van 7 tot en met 9 uur kerkenwerk. En van 9 tot 11 uur de Glory of Gospel met Marco van Doren.

0: Little Green Bag in plaats van de Josh Baker Selection. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat te doen. Nou, de hete periode begint nu dan echt vandaag. Er is veel ruimte voor de zon en het kwik loopt al snel op. Aan het eind van de middag is het 27 graden in het noorden tot 33 graden in het zuiden. En daarbij staat er weinig wind. Voor wat verkoeling moet je op het strand zijn, waar het een graad of 23 graden is. Dus 23 graden op het strand. In de loop van de middag neemt de bewolking uit het zuidwesten toe en 's avonds trekken buien over. Het kan stevig doorplensen en er is kans op onweer, hagel en veel wind. En waarschijnlijk valt de meeste regen in Zeeland, Noord-Brabant en let op, ook in Gelderland. Maar ook in de rest van het land is er kans op een bui. En wie 's middags dus buiten verkoeling zoekt op het strand of in het park, doet er verstandig aan om op tijd weer richting huis te gaan. En in ieder geval de radar, dus de weerradar, in de gaten te houden. Tot zover het weer voor vandaag. Straks het weer voor de aankomende dagen. Maar eerst een plaat van Leni Marlin.

Sitting Down Here. Ja, een plaat uit 2000. Dus een vrij nieuwe plaat. En dat bij de ochtendspits. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken vrijdag, zaterdag en zondag erbij. Nou, morgen ook weer een hartstikke warme dag. 34 graden. Met een windkracht 3 uit het zuiden. Dan wel kans op een onweersbui. En zaterdag hetzelfde weertype. Dan 28 graden met een windkracht 3 uit het west-noordwesten. En dan ook een kans op een onweersbui of een gewone bui. En zaterdag een hartstikke droge dag en ook een hartstikke zonnige dag. 27 graden met een windkracht 2 uit het noordoosten. Nou, qua weercijfers vandaag een 9, morgen een 7, zaterdag een weercijfer 8 en zondag zelfs een weercijfer 10. Dus hoge weercijfers. En straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar voor die tijd nog een plaat van Joe Jackson.

0: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De dagelijkse files veroorzaken nog steeds de meeste vertraging in de regio. Er is één file die er met kop en schouders bovenuit steekt. Op de A28 Amersfoort-Utrecht file tussen Soesterberg en De Bilt. 9 kilometer en 20 minuten komt door bergingswerk na een autobrand. Voorlopig zijn er nog twee rijstroken dicht. Verder de A1 naar Amersfoort. Daar file tussen Naarden en Blaricum. 7 kilometer, ongeveer 10 minuten. En tot slot de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein. 9 kilometer en 10 minuten extra op de klok. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

0: Sarah, een plaat van Fleetwood Mac. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en de minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1901, maar ook in 1923 was 3,3 graden. En de hoogste is gemeten in het jaar 2002 was 31,1 graden. Dus misschien vandaag wel een warmterecord. Zomaar zo kunnen gebeuren. En de langste neerslagduur was in 1998, was 9,2 uur. En de hoogste etmaal van de neerslag was in 1917, was 31,4 mm. Tot zover de dagrecords. Nou, het laatste blokje. Ja, het laatste blokje. Het Nederlandstalige blokje. En wat gaan we dit keer draaien? Nou, een plaat van Laura Lean. En Laura Lean is vandaag jarig. Is vandaag alweer, moet ik even spieken, is vandaag 50 jaar geworden. Ja, 50 jaar. Sarah dus gezien. En ja, vandaar ook Sarah natuurlijk van Fleetwood Mac. En wie is er nog meer jarig? Nou, ik heb het net al opgenoemd bij het vorige uurtje. Henny Huisman is vandaag 75 jaar geworden. En daar gaan we ook een plaat van draaien. Maar eerst Laura Lean.
1: Dit is de Ochtendspits met

Laura, ja, ze is vandaag jarig, Laura Lien. En ze is vandaag alweer 50 jaar geworden. Met jou samen leven was de plaats getiteld. Inmiddels alweer bijna 9 uur, weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze donderdagmorgen. Morgen, vrijdagmorgen ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur. En straks EB met Muziekmuseum. En daarna ook middagmatinee, ook met EB. Dus EB is hartstikke druk vandaag. We gaan nog een plaat draaien van Henny Huisman. Henny is vandaag ook jarig, 75 jaar geworden. En we gaan draaien later als ik groot ben. Hey, tot morgen.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Deze verslaggever staat in de buurt van de woning.
2: De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want twee doden. Het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort als je hier 's ochtends wakker wordt.
1: De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg waren naar Moskou en die zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien, zegt hulpplatform Keerpunt.
3: Wat je ook vaak ziet gebeuren, dat een eerste stap dan misschien vrijwillig lijkt, maar dat op een gegeven moment ze er steeds dieper ingezogen worden en eigenlijk helemaal geen nee meer kunnen zeggen en niet meer kunnen stoppen uit de angst voor de gevolgen.
1: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Het weer. De zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Daar kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is langzaam maar zeker op zijn retour eigenlijk. De files worden alweer snel korter. Dat merk je bijvoorbeeld op de A12 naar Utrecht, tussen Wageningen en Veenendaal, nog 5 minuten. De A28 dan naar Zwolle, tussen het Harde en Zwolle-Zuid, een klein kwartiertje over 8 kilometer. En voor Ravenstein viel op de A50 vanuit Arnhem, vanaf knooppunt Valburg, om en nabij 10 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
6: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
7: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
8: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. aannemersbedrijf van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

Ja, mooi kunnen we niet beginnen natuurlijk met de Romantics en What I Like About You. Ja, goedemorgen luisteraars, welkom in het programma Muziekmuseum van Bart van Dijk. Bart van Dijk die is van de week aanwezig, zoals u al eerder hebt begrepen natuurlijk van de week. Als u trouwe luisteraar bent van de lokale omroep, dan had u dat natuurlijk al gehoord. Want dinsdag was Aart Withaar die presenteerde het Muziekmuseum en gisteren Willem Vlieger. En vandaag ben ik aan de beurt en mijn naam is Egbert Bos. Ik mag hier de hele dag zo'n beetje zitten. Hartstikke mooi. En dat betekent dat we dus van 9 tot en met 12 Muziekmuseum hebben. Niet met Bart van Dijk, maar met Egbert Bos. En als het goed is, is volgende week Bart weer aanwezig. Daar gaan we dus maar vanuit. In ieder geval, zo moet u het dus vandaag maar even doen met mij. We zijn natuurlijk zometeen nog verder hier in de uitzending. En dat heeft te maken met het volgende programma. Middag matinee met EB dit keer. Want Jeanette was verhinderd. Dus vandaar dat ik daarvoor al voor gevraagd werd. Nou, we zitten er nu toch. Dus pakken we dit er gewoon lekker bij. Mooie muziek maken. En het nieuws, het weer en regio nieuws. En alles wat er voorbij komt natuurlijk. Op deze mooie stralende, zeer warme dag. Maar voordat we daar aan beginnen, kunnen we natuurlijk met muziek, kunnen we natuurlijk niet anders doen als even Dries bedanken. Traditioneel in de morgen van 7 tot en met 9 uur de ochtendspits. Zoals u ook gewend bent natuurlijk de hele week. Dat betekent maandag, dinsdag, woensdag en donderdag en zelfs vrijdag. Dries Smit. Vanaf 7 uur tot 9 uur, Dries, bedankt daarvoor voor alle nieuwtjes en muziek en de opstart natuurlijk. Want het is natuurlijk altijd prettig wakker worden met Dries Smit in de ochtendspits. Dus dat was even de voorinformatie. We gaan gauw naar de muziek.

Dat is Jack Jersey met Woman. En daarvoor was een meisje van 16. En de meisje van 16 werd gezongen natuurlijk door Boudewijn de Groot. En Boudewijn de Groot, jij hebt misschien wel eens vaker verteld. Die maakt natuurlijk prachtige nummers. Tenminste, hij zong prachtige nummers, moet ik zeggen. Want de meerderheid van de nummers was van Lennart Nijg. En dat was de ex-man van mevrouw Nijg. Ja, die kent u natuurlijk wel. Die heeft ook nummers geschreven voor het Zeemanskoor trouwens. Een vijf aantal nummers voor het Zeemanskoor. Kom van het Ende. En zodoende ken ik haar en natuurlijk ook Lennart. En ik ben zelfs op die begrafenis geweest van Lennart Nijg. En er was natuurlijk ook deze man, Boudewijn de Groot. Heeft wel heel veel aan hem te danken. Hoor je vaak niet terug. En dat was ook een beetje een teleurstelling van de familie. Maar goed, het is niet anders. De nummers zijn mooi en hij zong het ook mooi. En daar moeten we het daar ook maar gewoon bij houden. Goed, u bent verbonden met het programma van natuurlijk Bart van Dijk. En dat betekent dat we in het Muziekmuseum zitten. Zoals al eerder vermeld, Bart is deze week afwezig. Maar dat geeft niks. Wij proberen dat door te zetten in dezelfde stijl en sfeer natuurlijk ook van Bart. Dus vandaar ook de tunes die van Bart voorbij komen. En wat we dan ook gaan doen natuurlijk is in het tweede uur, oftewel tussen 10 en 11, het Poldergoud ook daarmee vandaag uit te zenden. Oftewel, daar rekening mee houden dat we ook het Poldergoud. Dat betekent mooie hitjes van Nederlandstalige muziek en nummers en zangers. Of het helemaal klinkt zoals Bart het zou doen, weet ik niet. Maar we gaan ons best doen in ieder geval. En daarna is het natuurlijk gewoon van 11 tot 12 het laatste uur van Muziekmuseum met Bart van Dijk. Nou, daarna al eerder vermeld, dan gaan we over naar het programma van Jeanette. En dat is natuurlijk het middagmatinee gebeuren. Alleen Jeanette is er vandaag niet. Die is ook afwezig. En dat betekent dat ik ook het Muziekmuseum, niet alleen het Muziekmuseum mag presenteren, maar ook middagmatinee vandaag hier op donderdag. 18 juni alweer. Ja, dan krijgen we mooie datums. 19 en 20 haringhappen. En er zijn heel veel activiteiten ook op de 20ste. We gaan dat proberen. Straks nog een beetje in kaart krijgen. Want er is zoveel te doen links en rechts. Dat we het zowat niet meer kunnen bijhouden. En het heeft ook gevolgen voor dingen die ook van tevoren gepland waren. En waardoor dan zeg maar de kaartverkoop wat minder is geworden vanwege alle activiteiten. En dan hebben we het natuurlijk over de lezing van het Napalmmeisje Kim Poek. En dat was gepland op de 20ste op zaterdagmiddag tussen 3 en 5 uur in de Oosterkerk. Maar dat is helaas door de organisatie geannuleerd in verband met te weinig verkoop ten opzichte van de grootheid van het evenement en de kosten daarvan. Er is nog een klein alternatiefje voor de sponsors en voor degene die kaart gekocht hebben. Maar dat ga ik zometeen er even bij pakken. Dan bent u daar ook weer van op de hoogte als u per ongeluk een kaart gekocht hebt. Wat u daarmee kunt doen. En dat ga ik even melden naar het volgende nummer.

Ja, dat waren de Scorpions met Send Me an Angel. Nou, zal ik zo even wat vertellen. En daarvoor was het Oelalala van Alexia. Nou, vandaar waarom deze nummers. Dat had te maken met het bericht wat ik binnengekregen heb van Renze en Renze. Ja, u kent hem natuurlijk van de asfaltcentrale. U zult hem misschien niet persoonlijk kennen, maar wel vaak in mijn programma benoemd, Renze. Met natuurlijk Bram van den Nagel ook. Maar ja, Renze die is getrouwd met Arielle en die hebben samen ook gevraagd en gebeden om een angel te sturen. En die hebben ze gisteren ontvangen in Leefde Lijf met hun prachtige dochter geboren. Gisteren op 17 juni en de naam van haar is Alexia. Alles is in gezondheid en ze zijn dankbaar voor wat het hun heb mogen geschonken hebben gekregen van de grootschipper. Want zij zijn daar wel zeker van dat het vanaf hun gestuurd is. En vandaar, ik kreeg het bericht gisteren en nogmaals bedankt Renze voor de kaart van deze dochter Alexia. Wens jullie natuurlijk heel veel geluk en veel ja, plezier natuurlijk met het kind. En hopen dat alles in gezondheid blijft en dat jullie samen ervan mogen genieten. En ik weet hoe je erover denkt. Vandaar ook het nummer namens de lokale omroep en alle luisteraars. Gefeliciteerd nogmaals. En we zijn daar natuurlijk dankbaar voor.

Ja, dat was dus een nummer voor de familie Wierda, die inmiddels ook in de stad van Elburg woont, de binnenstad. En dat was in verband met de geboorte van hun dochter Alexia. Nogmaals gefeliciteerd en heel veel geluk en plezier samen. Goed, ik had het net al over de heel veel activiteiten. En dat is natuurlijk sowieso het geval natuurlijk in deze periode. Bedrijfsfeestjes, evenementen, beurzen, markten. Ja, noem het allemaal maar op. En concerten, er is zoveel te doen. En dat heeft was op zich natuurlijk leuk en ook mooi. Zeker vooral in de zomer lekker met z'n allen bezig zijn, maar... Het heeft ook nadelen, want zoals al eerder vermeld, het napalmmeisje Kim Poek, dat kwam naar Nederland en naar Elburg. En dat is op zich uniek, dat vond ook iedereen en dat vindt ook iedereen natuurlijk. Om een bijzondere lezing te geven in de Oosterkerk hier in Elburg, aankomende zaterdag 20 juni. En daar hadden we veel op ingezet namens Jan Gerritsen, dat is de coördinator die mij ook gevraagd om te helpen. En Jan Gerritsen is een hele goede vriend van Kim Poek, oftewel ja, dat zijn echt vrienden van elkaar geworden. En daarvoor komt zij ook eigenlijk naar Nederland toe, want Jan is met zijn vrouw 50 jaar getrouwd en zij komt als verrassing vrijdag aan en ze zou dan zondag weer weg. En vandaar dat Jan dat gehoord had en die zegt misschien is het leuk om mensen daar ook van haar lezing te laten mee profiteren, dat ze toch nog een lezing kan geven omdat ze er toch is. Want zo vaak komt ze natuurlijk niet, ze woont niet meer in Vietnam, maar in Canada. Maar dat was een unieke gelegenheid geweest. Nou, de kerk heeft volledige medewerking. Ook natuurlijk Wim de Koster. En alles werkte mee om dit toch een evenement tot een geslaagd evenement te maken. Nou, alles stond ook op groen. Alleen ja, de kaartverkoop ging niet zoals het hoorde. En dat heeft te maken met dat er kunnen toch 900 mensen in die kerk. En er moet een band geregeld worden, een pianist en de boekjes gedrukt worden. En programma's en al die kosten die erbij komen. Natuurlijk een bakje koffie met een cake en zo. Dus dat ging echt wel ergens in de duizenden euro lopen. Dat is helemaal niet erg. Want we hadden daar ook wel sponsors voor en mensen die de reclame adverteerden in het boekje. Alleen de kaartverkoop was minimaal. We hebben nog geprobeerd om wat sponsors te vinden, donateurs voor gratis kaarten voor in de zaal. Nou, ook dat heeft niet echt geholpen. Dus Jan heeft ook besloten namens de organisatie en Kim om te zeggen, nou, dan doen we dat niet, want dat heeft niet zo heel veel zin. Zonder van het geld kun je beter gelijk het geld storten op de haar foundation, de Kim Puck Foundation, die dus zich druk maakt over oorlogsslachtoffers, oftewel kinderen van de oorlog, moet ik zeggen, de kinderen die de oorlog meegemaakt hebben en daar slachtoffer van zijn geworden. Daar is haar foundation voor opgericht. Ja, dat betekent dus ook voor mensen die een kaart gekocht hebben, want dat is natuurlijk nog wel een dingetje. En er zijn misschien nog mensen die denken een kaart te kopen aan de ingang. Dat gaat dus niet meer lukken, want officieel is het dus gaat het niet door. Ze is natuurlijk nog wel in Elburg en dat betekent ook dat we hebben natuurlijk wel donateurs binnengehaald en ook die haar toch graag willen ontmoeten. Nou, vandaar dat de koster zegt, we hebben nog een zaaltje, laat dan de mensen nog even komen. Zij zal er dan tijdelijk even wezen om haar te begroeten en misschien een fotootje te maken. Dus dat gaat in het klein nog wel door. Maar degene die dus een kaart gekocht heb, kreeg ik van Jan binnen. Die moeten we even dus wel benaderen. En dat betekent dat we met die kaart verkopen drie of vier verschillende dingen kunnen doen. Dus mensen die betaald hebben, die kunnen dus kiezen van, ja, degene die zegt van, nou, ik wil graag het geld terug. Dan wordt dat allemaal geregeld. Want als het goed is, is het allemaal geregistreerd met e-mailnummers, alles erbij. Voor de mensen die zeggen, ik wil dat toch even zien. Ik heb niet voor niks een kaart gekocht. Die kunnen ook eventueel tussen... even kijken, tussen 2 en 4 uur nog naar de Oosterkerk om haar te ontmoeten en eventueel een foto te maken en die laat het voor wat het is. Dan optie 2 is een gesigneerd boek van haar te krijgen. Dat kost normaal €25, maar degene die een kaart gekocht heeft, die mag het voor €5 hebben. Dan is het doneren van de ticketprijs. Dat is een tientje. Dus als je zegt van nou, het is jammer dat het niet doorgaat, maar ik gun haar dat tientje voor haar foundation. Dan laat u het zitten voor wat het is. En zoals gezegd, u kunt ook het geld terugkrijgen. Dan wordt er een tikje gestuurd en dan wordt de €10 weer teruggestort. Nou, dat zijn allemaal mogelijkheden. Dat kan tot vanavond 6 uur. Dus donderdagavond vanavond om 6 uur is dat afgelopen, dat voorstel. En dan is het voor wat het is. Dat betekent dat u kunt contact opnemen eventueel met Jan Gerritsen. Zoals gezegd, de contactpersoon van Kim Poek. Dat is 06 1981
8442. Dus u kunt een appje sturen of bellen 06-1981-8442. Dus degene die een ticket gekocht heeft voor de bijeenkomst van de lezing van Kim Poek, oftewel het Naadpallenmeisje voor zaterdag 20 juni, die kan dus even contact opnemen met Jan Gerrits. Ik ga straks nog het nummer nog een keer opnoemen en dan kunt u zelf bepalen wat u dus met dat tientje gaat doen, oftewel de aankoop van de ticket.

Ja, dat waren de Creedence Clearwater Revival en die vragen om hoe stopt de rain? Nou, dat hoeft niet, want je kunt beter zeggen wie stopt de zon. Want dat gaat vandaag goed op en morgen zeker, want ik ga het even in het kort erbij pakken. Want straks heb ik ook in het middagmatinee natuurlijk een heel uitgebreid weerbericht. Maar even voor vandaag en morgen in grote lijnen, oftewel een tipje van de sluier, zoals zou Bart van Dijk zeggen, gaan we er even bij pakken. Vandaag gaan de maximumtemperaturen naar de 31 graden. En dat is natuurlijk niet overal, want het kan natuurlijk 30 wezen en 32 en 29. Maar een gemiddelde minimale temperatuur van 15. Nou, dat moet waarschijnlijk vannacht zijn geweest. Van overdag komen we daar zeker niet aan. De zon schijnt 80% en een neerslagkans 30. Nou, neerslagkans 30 was niet helemaal hier in de buurt. Ik dacht in het zuiden, maar nogmaals, we gaan er straks het grote weerbericht erbij pakken. En de wind die komt uit het zuidwest en heeft een windkracht van 3. En dat is in groot lijn. Hou het even in de gaten. Vooral heb ik begrepen tussen 12 uur en 3 uur niet te veel in de zon, want de zonkracht is echt op 7. En dat betekent binnen 10 minuten verbranden. En ja, dat is bij de barbecue niet verkeerd, maar op je huid moet je dat absoluut niet hebben.

Dus Pussycat met zijn daddy. En daarvoor was Woestop Train, had ik al gezegd. De Creedence Clearwater Revival. Ja, daddy. Zondag is het ook vaderdag voor degene die nog een vader hebben natuurlijk. Of zelf vader zijn. Zondag vaderdag. En misschien een goede tip voor vaderdag. Om eens even een lekkere gerookte paling. Of een zalmpje te bestellen gerookt. Bij de firma Zuiderzee Elburg. Oftewel de organisatie die nog in Elburg paling rookt. Met als natuurlijk de allerbeste rocker van heel Nederland, Bertus Holstegen. Bertus, ook bedankt voor je bericht nog. En ik neem aan dat je druk bent in deze tijd. Want er zal best wel heel veel vraag naar zijn voor een origineel vaderdag cadeau. Gerookte zalm of natuurlijk gerookte paling bij de Zuiderzee. We zijn er op dit moment nog een paar minuten voor de klok van 10 uur, zie ik. En dat betekent dat we eruit gaan voor het journaal. En de reclameblokjes natuurlijk. En dan gaan we naar het tweede uur van dit programma natuurlijk van het Muziekmuseum van Bart van Dijk. En dat betekent dat we naar Poldergoud gaan. Uurtje Poldergoud, Nederlandse muziek. Dus blijf luisteren naar Lou FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteiten is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen de havens verlaten en zijn ze door de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen. De Amerikaanse actrice Davy Chase is overleden. Chase brak al jong door als stem van Lilo in de Disney-film Lilo en Stitch. En als het meisje dat in de horrorfilm The Ring uit een waterput kruipt en door het tv-scherm komt. Chase werd volgens entertainment site TMZ kort geleden onder voet opgenomen in het ziekenhuis en is overleden door sepsis na een hersenvliesontsteking. Ze is 35 jaar geworden. Het weer volop zon. In het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de ochtendspits zijn opgelost. Alleen op de A50 van Arnhem naar Os. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. De vertraging is nog net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Doe mee en steun deze mooie stichting.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
6: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: In de ether, op de kabel, DAB Plus en online. Dit is Lou FM met Bart van Dijk.
1: Heet al de heurt?
2: Dit is Poldergoud met Bart van Dijk.

Ja, ik moest even snel schakelen, maar goedemiddag luisteraars. Welkom in de tweede uur van middagmatinee. Ja, dan ga ik dus wel de fout als Willem. Ja, je bent er zo aan gewend dat je dat gaat noemen. Omdat je natuurlijk niet in het muziekmuseum normaal zit. En dat neem je normaal ook niet over van Bart. Maar ja, als hij er niet is, dan wil hij toch graag dat het programma doorgaat. En dat gaan we ook zeker doen. Dus vandaar even de mistake. Maar in ieder geval, dit is het muziekmuseum normaal van Bart Verdijk. Die is van de week afwezig en hopen we volgende week weer hier te mogen ontmoeten. Goed, zoals gezegd, het uurtje poldergoud. Dat betekent tussen 10 en 11 een muziek van Nederlandse bodem. Nederlandse zangers en Nederlandse nummers vooral. En dat gaan we ook natuurlijk in ere houden in dit uur. Ja, wat we nog meer gaan doen is natuurlijk wat nieuws erbij te pakken. Maar ook als het goed is, tenminste als we daartoe komen. De voorkant van de Stentor, de papieren Stentor. Die Bart natuurlijk ook altijd gebruikt daarvoor. Dan hebben we nog een uurtje te gaan. En dat betekent dat we dus ook het programma verder tot en met 12 uur doen. Dus het muziekmuseum, daarna middagmatinee. Normaal met Jeanette, maar dan mag ik ook hier blijven zitten. Jeanette vond dat een beetje vervelend. Zo is dat niet erg als je een uurtje of 5, 6 daar moet zitten. Ik zei nou totaal niet. Het is geen ramp voor mij. Ik zou je nog sterker vertellen, ze mogen me elke dag ermee straffen. Dus wat dat betreft. En of u daarop zit te wachten is natuurlijk vraag 2. Dat is heel wat anders. Maar daarom zorgen we ervoor dat er wat mooie muziek tussendoor gedraaid wordt. Dan komt het allemaal goed. En wel nog even te melden dat in het programma Middagmatinee met EB rond de klok van 12:30 een reportage is van Jerry Alon. En dat is onze razende reporter hier bij Lou FM. Die heel actief is en mensen interviewt. En die heeft dus een thema vorige week ook gemeld. En dat gaat om de WK-pool bij de kapper. En,

van een denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Ja, dat was Tante Julia, Boudewijn de Groot met Nico Haak. En daarvoor een vrijgezel van Benny Nijman. En dit uit 1981 alweer. Dat was altijd, vond ik, een mooi nummer. Ja, welkom in het programma van Bart van Dijk. Natuurlijk het Muziekmuseum met in het tweede uur, oftewel tussen 10 en 11... het uurtje Poldergouds, en dat betekent Nederlandstalig Nederlandse muziek of van Nederlandse bodem. Het heeft in ieder geval met Nederland te maken. We gaan even de stentor erbij pakken, want ook dat is de voorkant stentor traditioneel. Ik mis trouwens wel. Ik heb trouwens wel in de gaten dat Bart hier van de week niet geweest is. En dat moet ik toch even uitleggen, want we hebben natuurlijk een nieuwe mooie koffiemachine. Dat ding dat draait als een tierendier en de allerlekkerste koffie die je kunt verzinnen. Want daar hebben we natuurlijk een hele grote keuringsteam vooraf ingezet om deze machine aan te schaffen. Want er zijn natuurlijk meer dan 26 miljoen soorten koffiemachines. Maar wij moesten een beetje naar ons niveau kijken, financieel. Maar ook natuurlijk het gebruik daarvan. Hè, want soms, zoals nu, zit je alleen hier in de studio. En dat is natuurlijk heel anders dan dat je met 100 man op kantoor zit. Want dan kun je nog verse bomen laten draaien, weet ik het allemaal. Dus daar is heel goed over nagedacht. Zeker meer dan 3 maanden over vergaderd. En uiteindelijk hebben we de beste machine hier neergezet. Nou, dat heeft ook positieve gevolgen. Dat ik nog, als ik hier per ongeluk langs rijd, dat ik even stop om even een bakje te doen. En ja, waarom als we daar Bart door missen, dat heeft te maken met dat de koffiemachine ook natuurlijk af en toe eens wel schoongemaakt wordt, maar ook bijgevuld worden. Dus ik was hier vanmorgen enthousiast. Ik denk, we gaan eens even lekker een Wiener Melange doen. En een Wiener Melange, denk je, wat is dat dan weer? Ja, daar kwam ik ook een keer achter. Ik was met de vrachtwagen ergens en toen moest ik ook op een koffiemachine drukken. En toen ging dat per ongeluk op een Wiener Melange. Ik denk, ik had cappuccino willen hebben. Maar toen proefde ik dat. Ik denk, dit is veel lekkerder. En dat had te maken met dat de cappuccino gevuld werd met chocola. Oftewel, chocolademelk zit er dan weer in, cacao. En dat betekent dat die combinatie is voor mij de allerlekkerste koffie. Gelukkig hebben ze die ook bij ons op het werk. Maar ook hier in de studio. Dus ik was helemaal enthousiast. Ik nam een slok. Ik denk, nou, ik weet niet, smaakt niet meer wat het geweest is. En nu bleek gewoon dat de cacao op is in de machine. En nogmaals, dat had natuurlijk niet overkomen als Bart hier was geweest. En dan had dat zeker al bijgevuld geweest. Want die let overal op. Die maakt hem ook schoon en alles. Ja, die maakt alles schoon hier trouwens. Dus die doet alle werkzaamheden hier in die kantine. En vandaar dat ik denk, hey, schrok een beetje. Vooral als je op rekent dat daar chocola in zit. Je neemt een lekkere volle slok. Denk, heerlijk. En dan zit er geen chocola in. Nou, ik heb het nu net vergoed. Ik heb het natuurlijk bijgevuld. Ik heb een bakje chocolademelk ook eruit gehaald. En bij mij de koffie. Dus het is helemaal weer dik in orde. Dus Bart, geen zorgen. We redden ons prima. Maar we hopen wel dat je volgende week er weer bent natuurlijk. Want dan is hier alles weer onder controle.

Ja, dat was de kleine Monica. En dat werd gezongen door het radi-ensemble. Daarvoor natuurlijk Charlie Chaplin met Mieke. Een hit van 1978 alweer. Ja, de tijd gaat snel. Het gaat hier trouwens ook snel. Want voordat je het weet zit ik weer in de auto. Terwijl ik er 5 uur moet zitten. Het is inmiddels al 10:30. En dat betekent nog een half uurtje poldergoud in dit uur. Natuurlijk het muziekmuseumuur van Bart van Dijk. Die normaal op hier is natuurlijk dinsdag, woensdag en donderdag. Van 9 tot en met 12. Daarvoor, zoals al eerder vermeld, begonnen vanmorgen natuurlijk met Dries Smit, die hier elke dag zijn programmetje maakt. Of lekker wakker worden met Dries Smit van 's morgens 7 uur tot en met 9. En dat is van maandag tot en met vrijdag. Ja, wat hebben we dan nog meer? We gaan het tegelijk maar even bijpakken. Want dat is natuurlijk net zo goed dat we dat nu ook even melden. Want dan kunt u daar ook een beetje rekening mee houden. Het is dus donderdag vandaag, de 18e. En trouwens, gisteren was haringappen. Gaan we straks ook nog even erbij pakken. Maar in ieder geval, vandaag is het de 18e juni alweer. En vanmiddag, middag, matinee met EB. Dan mooie muziek tot en met een uurtje of 4. Dan de Nederlandse top 30. En dan krijgen we natuurlijk niemand minder als Rob en Ellen. Oftewel Ellen en Rob. Ja, niet versus, want ze hebben een eigen programma vanmiddag over dieren. Hè. Dat betekent dat Ellen Pitlow begint om 5 uur tot en met 6 uur. En Rob die doet uurtje factuurtje. Dan hebben we kerkenwerk vanavond weer traditioneel op de donderdag met de Glory of Gospel natuurlijk van Marco van Doren om 9 uur tot en met 11 uur. En daarna is het weer mooie muziek hier op Lou FM. Dus blijven luisteren bij Lou FM.

Hij was 15 jaar jong toen hij in het kerkkoortje zong, maar hij was al de schrik van de buurt. Hij stak met twee kaarsen de kerk in brand, toen is hij van het koortje gestuurd.

En dan grapte hij alles mee. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader. Dat zei hij altijd in de kroeg. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader. Dat vond hij al meer dan genoeg. Zo ging de jeugd van zijn leven voorbij. Je moest beven en bang zijn als je naar hem keek. In zomerse dagen, je hoefde niet te vragen wie het deed. Eén bosbrand in de week. Als hij dronk werd hij eerst wat zwaarmoedig, maar daarna dan sloeg hij het café kort en klein. Toch had hij een hondje, dat is nu gestorven. Dat doet hem nog steeds heel veel pijn. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader. Dat zei hij altijd in de kroeg. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader. Dat vond hij al meer dan genoeg. Hij had een auto gestolen, daarmee reed hij heel hard door de straat en opeens was het te laat. Ze lag op de grond, een klein meisje gewond. Ze lag daar zo stil op de straat. De bralie verdween en hij voelde voor het eerst grote spijt van wat hij had gedaan. Hij zag nu pas goed.

0: tijd in de kroeg. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader, dat vond hij al meer dan genoeg. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader, dat zei hij altijd in de kroeg. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader.
1: Ja, hallo, ik ben Boer Willem. En ook bij ons op de boerderij luistert wij altijd naar Lou FM. En dat is zo'n leuke zender.

Ja, dat is allemaal nostalgie natuurlijk. Lisbeth Liss en Ramzi Shaffi. En het nummer was Pastorale natuurlijk. Daarvoor een glimlach van een kind. En dat is natuurlijk ook zeker van toepassing bij de familie Wierda. Oftewel Renze met zijn vrouw hebben gisteren een mooie dochter gekregen. Alexia, koninklijke naam. En nogmaals gefeliciteerd en heel veel geluk en plezier samen. Ja, we gaan straks natuurlijk het weerbericht nog even uitgebreid doen in het programma Middagmatinee. Maar we kunnen nu alvast wel een klein tipje van de sluier nog even melden voor degene die wat later is ingeschakeld en voor geïnteresseerden. Het wordt vandaag zeker warm. Het kan tussen de 26 en 28 graden worden aan de meeste plaatsen. Maar het kwik kan ook stijgen van 30 naar 32 graden. En zoals ik al eerder vermeld, pas er even mee op tussen 12 en 1 uur. Niet te veel in de zon. Want met 10 minuten dan bent u, ja, ik wil niet zeggen een derde graad verbrand. Maar een goede verbranding is dan wel mogelijk als u zich dus niet hebt ingesmeerd. Doe ik normaal zelf ook niet, moet ik zeggen. Daar heb ik ook wel een spijt van. Maar ja, daar denk ik er even niet aan. En je hebt het ook niet in de gaten. Vooral als er veel wind is, dan voel je het niet. Maar toch heb je na de tijd de blaren op terug. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nogmaals, we gaan het even straks bekijken. Morgen dan wordt het nog warmer en dan hebben we ook onweersbuien. En we hopen dat het allemaal meevalt, zeker in Elburg. Want er zijn heel veel activiteiten waar we straks even op terugkomen. We pakken even de voorkant van de papieren stentor erbij. En zoals gezegd, het is inmiddels donderdag 18 juni. Nou, wat staat er voorop? Er is iemand die doet in shirts. Oftewel, we hebben het over de WK voetbalshirts. En Erik Schonewille uit Honos, die is een verzamelaar ervan. En die zegt, het is een mode-item geworden. Nou, hartstikke mooi. De WK voetbal gaan we natuurlijk ook nog even pakken vandaag. En, want we zitten hier toch nog even. En dan gaan we, zoals gezegd, ook naar de quiz die hier in Elburg is. En dat is de quiz van Martin, Kapper Martin moet ik zeggen. Een WK-pool. En daar is Jerry Alon op visite geweest voor de tweede keer. En dat gaan we straks allemaal meepakken in het programma Middagmatinee met EB rond de klok van 12:30. Dus blijf luisteren sowieso natuurlijk. Ja, u luistert natuurlijk uiteraard. Dan de voorkant nog even erbij pakken. Taalbeheersing, jeugd blijft ver onder de maat. Een grote ommezwaai, eerst taal en dan rekenen. Nou, dat is een beetje vreemd, want vroeger was het net andersom. Hè? Een miljoenenplan om Nederlandse kinderen beter te laten lezen. En rekenen werkt niet. Het kabinet grijpt hard in en richt nu alle pijlen op het taalonderwijs. Ja, om het tijd te keren zet het kabinet vanaf nu in op taal. Nou, volgens mij kun je beter rekenen. Maar ja, reken er maar niet op. Maar in ieder geval, ik was ook goed in rekenen. Taal was ik niet zo heel goed in. Of eigenlijk helemaal niet goed. Trouwens, zo lang heb ik er ook niet op gezeten natuurlijk. En in een jaar natuurlijk, als je het alleen maar het eerste jaar doet, dan word je ook niet veel beter van het rekenen. Dat leerde ik vanzelf op straat wel. Dus dat kwam uiteindelijk toch wel goed. Dan hebben we nog op de voorpagina staan natuurlijk de onrust. Hè. Dat hebben we het over de stikstofplannen. Nou ja, de regering die kan van allerlei plannen verzinnen. Maar of er eentje doorgaat, dat is nog maar de vraag. Want de oppositie is van tevoren natuurlijk al negatief over wat er gebeurt in het mini-kabinetje. Oftewel, minderheidskabinet. Dan gaan we eens even kijken wat hij daarvan zegt. De minister, ja, hoe zit het nu in Bennekom? Dan kan Jamie van Essen de onrust over de uitgelekte stikstofplannen niet wegnemen. Ook in Uddel juicht niemand, want ze willen van de boeren af. En dat zeggen ze daar. En dat staat allemaal in de stenten te lezen. Je kunt het natuurlijk ook zelf even erbij pakken. Maar wij gaan even verder met mooie muziek. MUZIEK

Ja, prachtig nummer van Henk Westbroek. Zelfs je naam is mooi. Ja, dit vind ik echt een heel mooi nummer. En ik vraag me dan af, heeft hij inderdaad een relatie gehad met Julia? Of heeft hij dat maar zo verzonnen? Je weet het niet met die Henk, maar het is wel mooi geschreven. En zeker mooi gemaakt. Daarvoor, zoals al net verweld, Lisbeth de Pastorale. En samen met Ramses. En nou, we hebben nog meer muziek. Alleen het is inmiddels al zo wat weer 10 voor 11. En dat betekent dat we er wel weer in dit polderuurtje klaar mee zijn. Helaas, ik had er nog heel wat nummers klaarstaan. Maar dat, ja, het is wel vaker gezegd. Voor je het weet, dan zit je weer in de auto. Goed, we hadden het over het napalmmeisje dat niet doorgaat, die lezing in het grote gebeuren. Niet in ieder geval in de kerk voor 900 personen met band en muziek, dans en zang en een piano. En natuurlijk de lezing. En ja, ze is hier natuurlijk wel. En dat betekent dat ze nog wel wat mensen gaat ontmoeten die haar ook sponsoren en doneren. En dat is met de kerk afgesproken dat daar nog even ruimte voor is zaterdag. Maar de tickets die gekocht zijn, die kunnen dus teruggegeven worden. Of in ieder geval mensen kunnen die weer terugsturen en ze krijgen het geld retour. Of ze kunnen doneren aan het goede doel van de Kim Puk Foundation. Oftewel de foundation waar zij eigenaar en oprichter van is, om kinderen een oorlogsgebied te helpen. Daar kom ik straks nog even op terug, natuurlijk ook in het programma met de matinee. Maar wilt u dan wel wat doen, want er is natuurlijk genoeg te doen. Morgen natuurlijk, zoals al eerder gezegd, haringhappen. Dat gaan we ook nog even erbij pakken. En er is ook nog een Urker mannenkoor, of een mannenensemble moet ik zeggen. En dat is concert van de Bres Brass Band Veluwe. Zaterdag 27 juni in de Grote Kerk van Elburg. Ook dat gaan we er allemaal even bij pakken.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. Drie verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. Momenteel zijn er nog 4 overlijdens in onderzoek, heeft de officier van justitie op de zitting gezegd. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook voor al het scheepvaartverkeer is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Het weer volop zon, in het zuidoosten tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle, tussen Epe en Heerde. De vertraging is een kwartier, het heeft te maken met een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
6: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noor, Oude Molenweg 1A. In Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

Ja, dat waren de mooie stemmen nog van BZN. Volgens mij nog in de oude stijl nog met de eerste groep in 1978. Lady McCordy. Ja, goedemorgen luisteraars. Welkom in het derde en laatste uur van het Muziekmuseum van Bart van Dijk. Zoals al vermeld, Bart is van de week helaas even afwezig. Maar als het goed is zal hij na het weekend weer hier in de studio zijn. Oftewel dinsdag, woensdag en donderdag. En vandaar dat wij hier even de zaak overnemen. Dat is natuurlijk dinsdag begonnen met ATWTR. En gisteren was Willem Vlieger aan de beurt. En vandaag mag ik het doen. Een hele eer om dit programma te mogen presenteren van onze grote vriend Bart van Dijk. Ja, nou, we hebben net het poldergoud gehad in het uurtje tussen 10 en 11. Ook dat is een traditie wat in zijn programma hoort. Dus vandaar dat we dat ook gaan doen. Wat gaan we nog in dit programma doen? We gaan nog even kijken naar het WK. Natuurlijk, er is gisteren ook gevoetbald. Het uitgebreide WK-nieuws krijgen we straks in het eerste uur vanmiddag matinee met EB. Want daar hebben we ook in de uitzending Jerry Alon, onze razende reporter, die op het WK gebeuren heel actief is wat interviews betreft en met mensen die daarmee mee te maken hebben. En daar hebben we het dan over een WK-pool in Elburg, oftewel bij Kappen Martin. En daar gaan we straks uitgebreid over spreken. Uiteraard ook de wedstrijden erbij houden en de schema. En natuurlijk niet vergeten dat ook Nederland weer moet gaan voetballen. En dat hebben we het over zaterdagavond om 7 uur. Maar we hebben ook regio-informatie en alles nog in de planning staan. We hopen dat we het allemaal redden, want voordat je het weet is het alweer 12 uur.

Ja, dat was de prachtige stem van Dana Winner met De Weg Ver van Eden. Daarvoor Dancing in the Dark van Bruce Springsteen. Ja, Ver Weg van Eden. Nou, dan hebben we het over de tuin van Eden. En wie daar ver van weg is, dat is misschien zijn we allemaal wel. Maar één is er zeker niet ver weg en die zit namelijk in de tuin van Eden. Tenminste, ik kreeg net het bericht en de foto. En inderdaad is het geval in het mooie zomerverblijf van onze beste palingroker natuurlijk. Bertus Holstegen en die stuurde een foto dat hij in zijn tuin zat met een prachtig mooi tuin met uitzicht op zee. En dat kon niet beter en hij zette er ook onder, dus de Hof van Eden. Dus vandaar speciaal voor jou Bertus het nummer van Dana Winner, Ver Weg van Eden. Maar jij zit er middenin, nou beter kun je het niet hebben, toch?

was de bekende John Woodhouse. Ook, ja, daar had ik vroeger inderdaad ook de muziek van. Ik weet nog dat ik denk een van de eerste LP's had die ik had. Ja, die was niet van mezelf, van mijn moeder. Maar ik begon met 11 jaar al plaatjes te draaien. Stiekem met een zender erop. Had ze natuurlijk niet in de gaten. Maar in ieder geval, het was wel te horen. Zeker in de buurt en een klein beetje in de eten. Maar goed, zo is het wel begonnen. En ja, dan moet ik gelijk aan denken aan deze nummers van John Woodhouse. Dat was toen wel een spektakel in die tijd. Dat is... Dus was altijd mooie muziek. Ik pak nog even de Stentor erbij. En dan heb ik twee opvallende onderwerpen toch wel. Ik ga het niet helemaal voorlezen hoor, maar even de hoofdthema's daarvan. Gaan deze trucks nooit terugverdienen? En dan hebben we het over vrachtwagens op waterstof. Ja, je ziet ze weinig, maar Vos Transport heeft er twee. En... ja, zelf met zijn eigen tekst. Ze zijn hier 5 tot 6 keer duurder dan een gewone dieseltruck. En ook de brandstof is duur. En toch heeft Vos Transport uit Deventer 2 van die vrachtwagens op waterstof besteld en gekregen. Maar hij zegt zelf, we gaan ze nooit terugverdienen. Ja, waarom rijden ze dan mee? Nou, dat heb ik ook nog even bijgepakt natuurlijk. We doen dit omdat we op het gebied van duurzaamheid voorop willen lopen. Nou, dat is dus water naar de zee dragen. Hè? Dan een opvallend nieuws ook in de Stentor van vandaag. En vandaag hebben we het natuurlijk nog steeds over donderdag 18 juni. Er staat aan de binnenkant een apart verhaaltje in Zwolle. De GGZ-verpleegkunde gaat een verboden relatie aan. Nou, volgens mij gebeurt het in de gevangenis ook. Maar goed, in ieder geval terugkijkend vindt de Zwolse verpleegkundige het bizar en dom dat ze een relatie aanging met een cliënt van de GGZ-instelling waar ze werkte. En dat die relatie ook doorging na het stoppen van de behandeling. Als hulpverlener is het verboden om relaties aan te knopen met cliënten. En als de behandelrelatie voorbij is, moeten zij nog een afkoelperiode van 1,5 jaar in acht nemen. Ook de verpleegkundige kent uiteraard de beroepsnormen. Toch ging ze helemaal mis toen ze gevoelens kreeg voor een man die ze behandelde tijdens de GGZ-instelling waar ze werkte. Dat bleek dinsdag bij de medische tuchtcommissie in Zwolle. Ze vertelde dat ze verliefd op hem was en daarmee gaf ik de regie uit handen. Ja, dat kan je natuurlijk overkomen. En je kunt het allemaal van tevoren maar roepen. Dit mag niet, dat mag wel. Maar ja, het kan je toch overkomen als de liefde je pakt. Dan zijn er sommige mensen van slag en die kunnen niet meer nadenken. En dan na die tijd denken, had ik beter wel kunnen nadenken. Maar ja, dat gebeurt, is gebeurd. En daar kun je natuurlijk helemaal niks aan doen.

dat was John Spencer met Lana. En dat had niks te maken met het verhaal van die GGZ-medewerkers. Want die heette helemaal geen Lana, maar het kwam er leuk uit. Dan nog even de stento nog even erbij pakken. Het is inmiddels al zowat 11:30. Dat betekent nog een half uur te gaan hier in dit programma van het museum van Bart. Oftewel het muziekmuseum van Bart van Dijk. De 21-jarige Emile Damen die vliegt business class en staat in Stockholm zelfs op billboards. Nou, we hebben het dan over dat dametje. Dat is een fitnesstalent en die is een superster in de Hyrox-wereld. Nou, ik moest natuurlijk zelf ook even daar kijken wat dat dan betekent. Hyrox, nooit van gehoord. Helemaal niet als het op sportief gebied is natuurlijk, wat fitness betreft. Maar in ieder geval, sinds haar Hyrox-wedstrijd staat het leven van Emile Damen op zijn kop. Met een sponsorcontract van Nike op zijn doet de 21-jarige vandaag mee aan het WK in Stockholm. Waar haar foto mega groot op het billboard prijkt. Nou, wat is dan Hyrox? Want dat is natuurlijk ook wel even makkelijk om er even... Nog makkelijk, maar dan moest ik even opzoeken. Het is 8 kilometer rennen volgens mij en oefeningen. Hyrox is een wedstrijd die hardlopen combineert met fitnessoefeningen. Het is een race van 8 kilometer hardlopen, afgewisseld met 8 functionele oefeningen. Zoals bijvoorbeeld de sledge push over 30 meter met een gewicht van 152 kilo. En een farmer's carry, nou dat is 24 kilo aan gewicht aan iedere hand dragen. En de wallballs, oftewel een bal van 6 kilo, 100 keer boven je hoofd tegen een bord gooien. Nou, dat is natuurlijk allemaal niet niks. Na elke kilometer hardlopen is er dus een station waar de oefeningen moeten worden gedaan. Nou, dat is Hyrox en dat is Nederland goed in. Nou, hartstikke mooi. Ik heb het ook een keer geprobeerd, maar ik doe het liever met de fiets. En anders ga ik liever op vakantie naar Frankrijk.

Ja, dat was Op de Haring. En het werd gezongen door Tjibbe de Vries. Die lid was van het Zeemanskoor Kop van het Ende. En die zong Op de Haring. Dat nummer is ook gemaakt voor het Haringhappen Haringparty. Die ook altijd in Hotel Elburg Tapperij was. En tegenwoordig ook in de Citybar. Aankomende vrijdag. Ik ga straks ook nog even erbij pakken. Maar in ieder geval, u kunt het vast even noteren. Vrijdagmiddag, oftewel morgen, als het goed is, gaat alles door. Als het niet in het 100 valt. Met het regen natuurlijk en onweer wat eraan zit te komen. We hopen dat het allemaal meevalt. In ieder geval, we gaan ervan uit dat het goed komt. De Haringparty. En dat betekent vanaf 5 uur Haringhappen. Met natuurlijk heerlijke haringschoenen. Schoongemaakt en geleverd door Johan Westing, de Elburger visboer. En die biedt dat gratis aan. En dan wordt ook nog een Hollandse nieuwe het eerste vaartje verkocht voor het goede doel. En die opbrengst van het eerste vaartje, een veiling. Dat zal gaan naar de vrienden van het Feitenhof. En ook naar Annekeweg van de Speelgoedbank Elburg. Dus allemaal goede doelen. Daar wordt al het geld aan uitgegeven. Malouk heeft dat ja, geassocieerd en beloofd om dat in Elburg te houden als ze wat geld oplevert voor het goede doel. Nou, hartstikke mooi. Daarna nog een leuke bingo met wat prijzen te winnen en natuurlijk live muziek en gezellig hapjes en drankjes en zeker haringhappen en ook een biertje erbij. Alles compleet. Een reden om daar even naartoe te gaan is zeker alleen al voor het goede doel natuurlijk. Dat allemaal morgen. De rest gaan we straks even nog opnieuw even erbij pakken natuurlijk in het programma Middagmatinee met EB. Wilt u zelf nog een iets meer informatie over de haring zelf hebben, want de Hollandse Nieuwe is dus gisteren begonnen, de verkoop ervan moet ik zeggen. Maar er zit nog heel wat rituelen achter, waar de vangst vandaan komt, hoe dik als ze moeten zijn, het vet gehaald en ik weet het allemaal niet. Maar iemand die daar heel veel verstand van heeft, oftewel masterclass haringkunde, dat is Johan Westrink en dat is ook was bij mij in de uitzending hier afgelopen maandag en dat is ook opgenomen en dat kunt u nog even terugluisteren via de website, oftewel nee, via de Facebookpagina van de lokale omroep. Daar staat dus de masterclass haringkunde van Johan, dus de interview zeg maar wat hier gebeurd is over de haring en dat kunt u ook bij mij zelf bij Egbert Bos op de Facebookpagina vinden. Dus dat is een heel mooi verhaal om precies eens even te horen hoe dat zit met die hele haring. De vangst, het ontstaan ervan, maar ook vooral waar je op moet letten. Dus wat dat betreft kunt u dat even nog terugluisteren om nog even extra lekker te genieten en te beseffen wat er allemaal vooraf gaat voordat u hem dus op je bordje en in je mond hebt.

Ja, wat ben je nou van plan? Dat zei je, drukwerk. En die Harry Slinger, die ken je wel natuurlijk. Met dat rode petje op, of dat gebreide hoedje, moet ik beter zeggen. Een klein gebreid hoedje. En dat heeft mijn grote vriend Jan van der Bos ook. Ik ken hem nog wel van de Red Country. En die loopt ook altijd met zo'n klein zelden rood petje. Hij heeft er al een keer zelf gekocht. En ik weet niet of hij het nog heeft, maar in ieder geval mijn moeder heeft er ook nog een keer één voor hem gebreid. En daar loopt hij ook mee rond. En als ik dan met hem op tournee ben, en we komen toevallig in Amsterdam. Nou, niet heel toevallig. En we komen in Amsterdam. En dan lopen we daar met z'n tweeën. En dan wordt hij altijd herkend vanwege het petje. En dan zijn gezicht lijkt er ook nog op. En dan moet hij 9 van de 10 keer op de foto een handtekening uitdelen. Nou, dat doen we dan gewoon maar op mee. Want de mensen hebben toch het gevoel dat Harry Slinger daar loopt. Ja, waarom zou je ze teleurstellen? Is totaal niet nodig. Jan, een handtekening. Wij een gratis biertje. Wat wil je nog meer? Iedereen blij. En dat is vanwege het nummer Je Loog Tegen Mij van Drukken. Jan, die zit met zijn vrouw gezellig op de camping, heb ik begrepen. En ik weet niet of je mij ontvangt, Jan. Maar in ieder geval, geniet er ook van. Zeker van het mooie weer. En wat er aan zit te komen. Misschien iets te warm, maar beter zo als de kou die je normaal in het begin hebt geleden met je caravan. Die staat er al een tijdje, geloof ik. En we hopen dat je heel veel plezier hebt en samen heel veel plezier. En genieten samen van het moment dat je daar lekker zit te genieten op de mooie camping. Met natuurlijk het mooie caravan.

Ja, dat was Monica, dat was gezongen door Ulo Martin. Daarvoor Ben Kramer met Amazing Grace, altijd mooi natuurlijk. We hadden het over de goede doelenactie van in verband met de Haringparty of de verkoop van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe. De opbrengst gaat dus, zoals gemeld, naar de vrienden van het Feitenhof. Het nieuwe Feitenhof, moet ik zeggen. En, want die doen heel veel goede dingen voor de mensen die de bewoners zijn van het Feitenhof. En vaak is het ook elke keer, als ze iets geld hebben, dan geven ze het uit aan een leuke dag of een actie. Tenminste, op het Feitenhof of met de bewoners daarvan. En dan is het geld ook weer op natuurlijk. Dus vandaar dat het goed is dat de opbrengst ook vanuit het Citybar aangeboden eerste vaatje verkocht wordt. En het geld dat gaat dus naar de vrienden van het nieuwe Feitenhof. Zodat ze weer wat leuke dingen kunnen doen voor de oudjes. En ook voor Hanneke Weg. Dat is de regulateur of directeur of ik weet niet voorzitter. Maar in ieder geval van de speelgoedbank in Elburg. En dat is ook een hele goede zaak. Wij als EBF hebben daar ook vaak steun aan geboden. Hartstikke mooi voor kinderen die geen geld, of de ouders moet ik zeggen. Die geen geld hebben om speelgoed te kopen voor de kinderen. Die kunnen het daar gewoon gratis ophalen. En dat is echt heel mooi speelgoed. En donaties is dat ook van groot belang. Dat ze wat mooi speelgoed erbij kunnen kopen, zodat nog meer kinderen daar gelukkig van worden. Nou, waar ze ook gelukkig van worden van een inbreng, dat is van de inbreng van het natuurlijk het Verkinsbergen College. Want dat deed mee aan een mooie actie voor de opbrengst van de kankerbestrijding. En dat is natuurlijk de Alpe d'Huez beklimmen. En dat is ook zeker gebeurd met de mensen die daar bij betrokken zijn. Nou, ook bij betrokken op school, moet ik zeggen. En ik heb begrepen dat de kinderen en een leraar hebben meegefietst en of gelopen om die berg te beklimmen. In ieder geval om geld in te zamelen voor het goede doel, oftewel voor de Kankerstichting. En dat is niet voor niks geweest, want ze hebben dus een heel groot geldbedrag opgehaald. En dat was afgelopen dinsdag, werd dat bekend, rond de klok van 12 uur. Ook lokale omroep Elburg was daar live aanwezig. Maar ook natuurlijk onze cameraman Barend Bosman en Aad Witthaar, die daar een mooie verslag van hebben gemaakt. Een videoreportage, moet ik zeggen, om het bedrag wat bekendgemaakt werd op dat moment te filmen en op te nemen. En dat kunt u dus allemaal terugzien op onze website loopmedia.nl of de lokale omroep. Website Elburg. Ook op Facebook staat het, zie ik. Op Facebook van de lokale omroep Elburg, daar staat ook zeker een mooie fotoreportage en de videopresentatie van Barend en Aad Witthaar. Omdat er bekendgemaakt werd dat er maar liefst €74.220 is opgehaald. Ja, u hoort het goed. Dus met 9 man €74.220 opgehaald. Nou, dat kan toch niet mooier. Fantastisch bedrag. En nogmaals, u kunt die documentaire even, of de uitreiking even zien op onze film. Een documentaire die gemaakt is door Aad Witthaar samen met Barend Bosman. Te zien sowieso op Facebookpagina van de lokale omroep Elburg.

dat is een prachtig nummer. Eén van mijn favorieten om zelf te zingen. En ja, vaak is het natuurlijk best dat niemand daarbij is. Maar ik zing hem heel vaak. Dat vind ik een prachtig nummer van Paul de Leeuw met André Hazes. Goed, ja, we hebben nog 4 minuten te gaan, zie ik. En dan is het inderdaad alweer eindoefening. En dan eindoefening niet van mij, maar wel van dit programma. En dat programma, dan hebben we het natuurlijk over het radioprogramma van Bart van Dijk. Oftewel een muziekmuseum. De muziekmuseum driedaagse, zoals hij dat ook altijd noemt. Dat begint op dinsdag en woensdag en donderdag. En dat is dus normaal van 9 tot en met 12 uur. En daarna begint natuurlijk het programma middagmatinee. Vandaag niet met Jeanette, maar met EB. En daarna hele mooie muziek. En de Nederlandse top 30. Maar ook Ellen Pitlow komt voorbij in haar programma over dieren. En uurtje factuurtje van Rob ten Konis. Dus een goede reden om te blijven luisteren naar Lou FM. En ik spreek u straks weer naar de klok van 12 uur met het programma middagmatinee met EB.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. Drie verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. Vier daarvan worden momenteel nog bekeken. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Eerst wordt in kaart gebracht in welke weidegebieden schaduw ontbreekt en op die plekken wordt met drones gecontroleerd. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. De afgelopen jaren bleek uit controles dat niet alle boeren bij hitte hun zaken op orde hadden. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op Rusland. Met name de hoofdstad Moskou was daarbij doelwit. De burgemeester van de stad zegt dat er 180 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen wel doel. Zo is een olieraffinaderij geraakt. Daar is een grote brand uitgebroken. Vanwege de droneaanval ligt het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou al uren stil. Het weer, zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Doe mee en steun deze mooie stichting.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31.

Ja, dat was Marco Schuitmaker met Oranjebewaarder. En ja, dat heeft natuurlijk allemaal met het voetbal te maken. En het voetbal, dat wordt zich afgespeeld in Amerika en Mexico, het WK 2026. Gisteren ook weer wedstrijden. We gaan het er zo even bij pakken natuurlijk. Maar we gaan ook om rond de klok van 12:30 praten natuurlijk met het interview met Jerry Alon. Onze razende reporter hier bij de lokale omroep. Die op tournee ging en even bij Kapper Martin langs is geweest. Vorige week ook al. Maar we hebben daar nu nog wat informatie extra over. Want daar is een WK-pool opgestart. Om te kijken wie daar wereldkampioen gaat worden. En het verhaal wat er allemaal achter zit. Ik heb inmiddels ook begrepen van Jerry na de uitzending van vorige week, want er waren de 40 inschrijvingen zoals ik het gezien heb bij de Kapper Martin voor de WK-pool. Dat na de uitzending de teller naar 263 is gegaan op diezelfde dag. Dus dat betekent dat er 250 mensen zeker luisteren naar de lokale omroep en zeker naar het programma Middag Matinee. Dus het kan niet mooier. En zoals gezegd, middag matinee met EB vandaag hier normaal. Zoals gewoonlijk Jeanette. Jeanette was helaas, die kon het helaas niet. En die vroeg of ik hier wou zitten. Nou, dat kwam goed uit, want ik zat hier toch al in verband met de afwezigheid van Bart. En daar had ik het vanmorgen mee begonnen. Met dat programma natuurlijk Muziekmuseum van Bart van Dijk. En daarvoor natuurlijk vriend Dries Smit. Ja, hoe het verder gaat voorlopig ga ik straks wel even mededelen nog. Maar we gaan ons in ieder geval even concentreren op een paar onderdelen. En dat is natuurlijk de WK. En zoals gezegd een interview met Jerry Alon om rond de klok van 1. En we gaan ook niet vergeten de haringparty van morgen. En wat er nog meer te doen is in de buurt en regio. En dat is heel extreem veel.

Ja, een moederhart. En dat heb ik niet helemaal voor niks opgezet. Want ik had het iets eerder moeten doen vanmorgen al. Om even te melden aan mijn moeder dat ik dus de hele dag niet kom. Omdat ik hier zit. Want meestal houdt ze dat.

ja, daar heb je natuurlijk moeders voor. Die inmiddels ook oma is natuurlijk. En overgrote oma en nog een oma eroverheen. Ik weet niet precies hoe het allemaal zit. Maar ik weet wel dat ze over 2 maanden hoopt ze 88 jaar te worden. En nog steeds fit. En geestelijk zeker beter als ik nog. Want ze weet alles in haar geheugen. En ik mis nog wel eens wat. Waar dat toe komt, weet ik niet. Maar zij heeft ze nog allemaal goed op een rijtje. En hopen dat het allemaal nog zo lang mogelijk mag duren. En ook voor jou, de volgende lied is speciaal voor jou.

Ja, prachtig nummer van Jantje Smit in die tijd. Tegenwoordig heet hij Jan Smit, maar toen heet hij Jantje. En tegenwoordig is hij ook een echte Jan, want die weet er alles van. Maar dat was hier wel een prachtig nummer uit 1997. Toen was Jantje nog klein, maar mijn moeder was niet klein meer. En daar was hij inderdaad voor bedoeld. En terwijl ook niet alleen moeder, maar ook omaatje. Dus vandaar speciaal voor jou.

Dan moet ik even wat rechtzetten. Ik ben iets vergeten. Nou, vergeten. Misschien kon ik het ook wel niet weten. Of wist ik het wel. Ik weet het ook niet. Maar in ieder geval, het is nog in ieder geval niet gebeurd. En dat moet zeker nu wel gebeuren. Ik ben er ook achter gekomen. Anders had ik dat al eerder gemeld natuurlijk. Maar onze grote man hier bij de lokale omroep. Oftewel de technische man. Zonder hem geen geluid. En dat is natuurlijk niemand minder dan Dries Smit. Dries Smit is vandaag ook jarig. En dat had ik eigenlijk moeten en kunnen weten. Is niet gebeurd. Maar in ieder geval bij deze nog alsnog, Dries, ik hoop dat je luistert en in ieder geval een hele fijne dag hebt met het, natuurlijk het gezin en de familie en je vrienden. En maak er wat van, neem er maar een paar en geniet ervan. En ga lekker in het zonnetje zitten onder de parasol. En een hele fijne verjaardag toegewenst. Namens natuurlijk alle medewerkers en collega's en de bestuur van de lokale omroep bij deze. Van harte gefeliciteerd en nog heel veel goede en fijne jaren. En maak er gelukkige dagen van, oftewel de happy days.

Ja, dat waren de Happy Days van Edwin Hawkins Singles. En dat was speciaal voor onze grote vriend Dries Smit. Die vanmorgen al vroeg begon. En natuurlijk ook heel vroeg op pad moest om even naar de bakker voor gebakjes te halen. Natuurlijk voor de familie. En die is vandaag de hele dag jarig. Dus ik zeg, Dries, geniet ervan. Sorry dat ik niet eerder gemeld had. Ik kwam er pas later achter. En excuses daarvoor. Maar goed, het kan nog de hele dag. En vandaar ook de felicitaties vanuit de studio hier in Elburg aan de Vrije Straat. De Hans Koman Studio bij lokale omroep Elburg. Goed, ik had nog van alles op het programma. Het loopt allemaal weer zoals gewoonlijk anders als dat ik dacht. Geeft helemaal niet, want dan krijg je weer dit, dan komt er weer dat binnen. En dan zie ik weer mooie nummers. Dus het kan alle kanten op. Nooit van tevoren weet ik wat ik ga doen. Maar dat we ons best doen is wel één ding zeker. En dat we naar het weer gaan en moeten zometeen is ook het geval. Maar er komt nu iets tussen, omdat we gesproken hebben met Jerry Alon. En dat is onze razende reporter die zich bezighoudt met het WK. En daar gaan we het zeker over hebben natuurlijk zometeen. En vandaar dat we dus even een omswitch maken. Anders had ik het weer al gedaan in het eerste half uur. Dat komt niet helemaal goed. Want anders kom ik in de tijdnood door de klok van 12:30. Want dan was het interview Jerry met natuurlijk kapper Martin. Dat gaan we er zo even bij pakken. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren naar Loop FM.

0: Ja, wat een prachtige stem heeft die André Hazes toch. Normaal voor dit soort evenementen en gebeurtenissen, helaas is het niet meer. Maar de muziek hebben we gelukkig nog wel. Goed, zoals gezegd, het is rond de klok van 12:30. En dat betekent dat we dus even gaan naar de WK. En de WK, ik ga zo even de stand erbij pakken. Maar ik ga nog even naar de wedstrijden van gisteren. En dan gaan we naar Jerry Alon. Naar het interview wat hij had met kapper Martin in verband met de WK-pool. Gisteren gespeeld Irak-Noorwegen. Irak verloor met 4-1 van Noorwegen. Was op zich wel een logisch gevolg volgens mij van tevoren. Maar dat is ook inderdaad gebeurd. Argentinië. Ja, ik heb het allemaal niet gezien moet ik zeggen. Ja, sommige wedstrijden wel hoor. Maar dit had ik allemaal niet gezien. Maar dat was ook een beetje aan de late kant volgens mij. Oh, er is er ook één hier. We zitten niet bij de tandarts. Er is eentje aan boren. Dus mocht u wat rare geluiden horen. Dat komt van achteraf of van boven. Argentinië tegen Algerije 3-0. Ik heb begrepen 3 doelpunten van Messi. En die is er nog steeds. Dus die man die kan het nog steeds. En wie het ook moet kunnen is Ronaldo. Tenminste, dat denkt hij zelf. Volgens mij kan hij er beter een beetje mee gaan stoppen. Want ja, het is natuurlijk niet helemaal leuk. Die man die heeft natuurlijk alles gewonnen. Dus positiviteit. Wat hij allemaal gedaan en gepresteerd heeft. Maar hij moet ook echt een keer afscheid nemen. Want er is natuurlijk niemand in het veld die hem gaat aanspelen. Want hij is natuurlijk best wel een beetje arrogant. En hij eist alle ballen op. En helemaal geen teamplayer. Hij kwam ook gisteren niet aan bod, omdat die Congonezen die hadden hem wel even in de gaten, dus die hield hem een beetje kort. En ook de rest. En het was een hele mooie wedstrijd. Portugal, Congo en het eindstand was 1-1. Uiteraard een soort verliesgevoel voor Portugal, maar voor de Congonezen die volgens mij voor de eerste of de tweede keer meedoen met de WK en de eerste WK punten gehaald hebben, dat weet ik sowieso. Voor hun was het al een kampioenschapwedstrijd. 1-1. Dan Oostenrijk-Jordanië. Oostenrijk won ook makkelijk met 3-1 en dat was gisteren en ook gisteravond nog laat heb ik nog even gekeken. Op 12 uur was het afgelopen. Engeland tegen Kroatië. Ik heb er zelf wat gevoelens bij dat Engeland, want dat heeft ook een paar keer niet meegedaan aan de WK en dat is natuurlijk belachelijk, want Engeland heeft het voetbal ooit uitgevonden en het is ook echt een voetbalnatie met zeker hele grote fanschade en die hoort erbij op een WK, wat ze ook maar doen, maar in ieder geval, ze zijn er gelukkig weer bij en ze wonnen met 4-2 van Kroatië, waarvan ik van tevoren al dacht dat Engeland zou winnen, maar het was nog niet al te makkelijk, want Kroatië dat kwam elke keer sterk terug met 2-1, of eerst 1-0 achter 1-1, 2-1 en toen weer 2-2, maakten ze weer gelijk. En toen denk ik, nou, dat hebben ze nog niet al te makkelijk. Dat was het ook zo, alleen in Engeland. Dat was toch aanvallend beter. En dat heeft ook de overwinning zeker verdiend. En als je daarna kijkt, zo moet Nederland ook gaan spelen. Dus als ze voorstaan of achter, dat maakt niet uit. Gewoon blijven aanvallen, doet Engeland ook. En dan kun je zien, dan kun je nog een paar doelpunten maken. In plaats van dat je je helemaal terugtrekt met 10 man achter in het achterveld bij de keeper. Want dan weet je zeker dat de schoten op je afkomen en het is net oorlog. En dan knallen ze er toch wel eens een keer eentje in. Dus ik zou zeggen, jongens, vooral Koeman, let even op het spel van Engeland. Dat is het. Hup, vol gas naar voren. En dat heeft vroeger Cruijff ook al vermeld, volgens mij. Want aanval is de beste verdediger. Ja, en de beste stuurlui staan allemaal natuurlijk. Niet dat ik er verstand van heb, maar ik praat ook maar een beetje wat mensen ook allemaal roepen. Goed, we gaan nu naar iemand die ook heel veel praat. En dat is, als het goed is, Jerry Alon. Die heb ik hier aan de lijn. Of de mensen, die heb ik in de uitzending. En dat heeft te maken met de WK-pool. Oftewel de pool die door kapper Martin daar in de, tenminste bij hem in de zaak, opgestart is voor mensen die daaraan mee willen doen om een gokje te wagen. In ieder geval de winnaar wat je zelf als liefhebber hebt even bovenaan te zetten. En wie weet win je dan de hoofdprijs. Nou, wat er allemaal gebeurt in die kapsalon, dat hebben we vorige keer kunnen horen, de opstart ervan. En we gaan nu naar het vervolg, want er wordt natuurlijk nog steeds over gesproken en hoe de stand van zaken is.
1: Het WK is inmiddels een week onderweg, een week oud. En we zijn weer bij kapper Martin in de zaak. Ik zit bij Tom en kapper Martin in de zaak. En we gaan het hebben over de WK-pool. De WK-pool is inmiddels ook een week oud. Maar ik kan me voorstellen dat de mensen bij kapper Martin inmiddels wel 10 jaar ouder zijn geworden. Want er was deze week nogal onprettig nieuws aangaande de WK-pool. En daar wil ik even het fijne van weten. Tom, goedemorgen, donderdagochtend. Wat is er nou?
2: Goedemorgen.
1: Wat is er nou gebeurd met die pool?
2: Ja, ik schrok me kapot. Ik kreeg een melding. Zakelijk account. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, vorig jaar hadden we ook een pooltje. En ik heb verder niet zo goed ingelezen dat ik precies weet wat de regels zijn. Maar wij moesten een boete betalen van 846 euro. Dus dan schrik je wel even. Als we dat niet zouden doen, zou die verwijderd worden. Nou ja, we hebben meer dan 260 mensen erin zitten. Dat zou heel jammer zijn als dat opeens zou gebeuren.
1: Ik voel bijna die pijn, want ik doe zelf ook mee. En ik was al een week aan het meeleven. En dan word je ineens, geschrapt. Want het gaat over Scorrito, hè? Die organiseert die pool. En dat is honderden mensen in Nederland hebben zo'n brief gekregen. Jullie waren niet de enige. Scorrito dacht van, we moeten er even wat scherper in gaan zitten. Die zakelijke accounts, die moeten we even dat geld gaan incasseren. Hoe staat het er nu voor?
2: Ik heb even contact opgenomen met Scorrito. Ik heb een mailtje gestuurd en uitgelegd wat de situatie was. Want wij vragen zelf ook geen geld voor het poeltje om mee te doen en alles. Dus het is juist een beetje vrijblijvend. Dus ik had gevraagd van, nou ja, hoe werkt het eigenlijk? Want ja, vorig jaar hebben we ook meegedaan. Toen kregen we dit mailtje niet. Dus ik was niet helemaal op de hoogte. Of we zijn niet helemaal op de hoogte van de situatie. Dus, maar daar reageerden ze hartstikke positief op en de pool gaat gewoon door. Dus geen stress meer, geen slapeloze nachten.
1: Na interventie van de VAR is de boete ingetrokken.
2: Ja, precies, ze hebben even met wat mensen ernaar gekeken. De VAR is er aan de pas gekomen en gelukkig, geen stress.
1: Hey Tom, vorige week was ik hier natuurlijk en toen ik binnenkwam had ik gekeken, toen waren er iets van 200 of 210 inschrijvingen. Jullie zijn uiteindelijk met 263 inschrijvingen geëindigd. Dus zijn jullie de boel begonnen. Dat is natuurlijk waanzinnig veel. En het is voor ons ook leuk, want ik zeg dan even heel op, het is er ook een sprake van een soort Lou-effect.
2: Ja, tuurlijk. Alles werkt mee en... De Lou, je wil niet weten wat voor invloed dat natuurlijk heeft. Dat zien we hier maar weer.
1: Ja, dat is wel weer duidelijk. En ik had mezelf ook geschreven. En ik leef natuurlijk extra mee. Ik moet zeggen, ik doe al 40 jaar mee aan dit soort pools. Het is altijd dramatisch. Maar dit jaar, ik weet niet wat het is. Ik sta gewoon tiende. Hoe kan dat? Is de rest van die pool zo beroerd? Hoe kan dat?
2: Oh ja, kijk, je kan natuurlijk in die 40 jaar heel veel ervaring op hebben gedaan. En dat zie je nu denk ik terug. Eindelijk komt het eruit voor jou. Beter laat dan nooit.
1: Je wordt fysiek word je steeds zwakker, maar geestelijk steeds wijzer. Dat blijkt maar weer.
2: Ja, precies. Nou, en dat is hier de uitwerking van.
1: Hey, Tom, hoe beleef jij het WK tot dusver? Zijn er bepaalde gebeurtenissen of uitslagen waarvan je denkt van, nou, dat had ik niet zien aankomen?
2: Nou, ze doen natuurlijk heel veel landen mee dit jaar. En ook landen waar je gewoon, ja, waar ik eerlijk gezegd weinig spelers van ken. Dus het is soms ook wel een beetje lastig in te schatten überhaupt voor het poeltje al wat moet je invullen. Mm-hmm. En bij Scorrito is het ook nog zo dat je hem helemaal van tevoren in moet vullen. Dus je kan niet nu nog eventjes aanpassen aan de hand van wat je gezien hebt. Mm-hmm. Dat maakt het op zich wel grappig, alleen ook soms wel weer wat lastig. Het WK zelf vind ik zelf hartstikke leuk. Maar ja, kijk, er zijn natuurlijk heel veel wedstrijden ook midden in de nacht. Wat wij doen is, wij kijken de wedstrijden die 's nachts zijn, zetten we hier overdag aan. Zodat we toch nog een beetje een beeld krijgen en dat er overdag ook voetbal aanstaat. Ja. Alleen dan weet je de uitslag vaak natuurlijk al wel. Dus dat maakt het wel iets minder leuk om het te volgen. Maar het leeft bij mensen wel. We merken dat veel mensen echt wel meer kijken dan ze misschien van tevoren gedacht hadden. Dus ja, dat vind ik eigenlijk wel heel leuk om te merken. Want ja, een WK, ja, ik vind het iets speciaals hebben. En dat zie je toch ook wel weer terug bij de mensen hier in Nederland. Tenminste, het beeld wat ik ervan heb.
1: Ik heb exact hetzelfde beeld. En er is natuurlijk veel te doen om het WK, ook veel randzaken. Maar dat is, ik vroeg je vorige week, denk je dat het een invloed gaat spelen? Invloed gaat hebben? Ik denk dat we daarmee kunnen concluderen dat eigenlijk minimaal is, toch?
2: Ja, gelukkig is dat minimaal, want ik vind ook niet per se dat voetbal daar betrekking op heeft, nee. Zeg maar. En ook die spelers. Toen in Qatar werden ook natuurlijk heel vaak spelers gevraagd over de hele situatie. Ja, kijk, dat zijn sporters, die hebben een droom. Ik denk niet dat ze zich per se daarmee bezig hoeven te houden, nee. In mijn optiek. Dit zijn ethische zaken, ja, dat is gewoon... Daar kun je zelf een standpunt in hebben, maar dat is anders... Kijk, als de KNVB en bijvoorbeeld alle landelijke organisaties daar wat over vinden of van vinden, prima. Ja. Maar spelers zelf, ja, dat vind ik wel... Ik vind niet dat je dat van ze kan vragen, zeg maar.
1: Nee, en het is natuurlijk, het is liefhebberij natuurlijk. En dan ben je natuurlijk automatisch ook veel minder bezig met politiek. Ik werp even een blik op de top 10. Daar sta ik zelf op nummer 10. Hè. Dus ik ben dan de hekkensluiter van het linker rijtje, zeggen ze dan inderdaad. Nou, dat doe ik met veel trots. Ik kijk even naar de top van het klassement. En dan zie ik daar staan Lars Lamberink en Niels van Duinen. Met 634 punten gedeeld aan kop. Zijn dat van die kenners? Ken je ze?
2: Nou, Niels doet wel altijd mee met poeltjes sowieso. Die had ik gisteren toevallig nog in de stoel. Dus dat is wel hartstikke leuk. We hebben het er niet eens echt over gehad. Ik wist niet eens dat hij zo hoog stond. Ik zag dat inderdaad vandaag ook pas. Maar Lars en Niels zijn zeker kennis. Lars die is opgegroeid in een voetbalgezin. Dus daar gaat het alleen maar over voetbal thuis. Dus die heeft dat van huis uit meegekregen. En het verbaast me niks dat hij bovenaan staat.
1: Ja, want je moet om bovenaan, dan moet je ook weten hoe Jordanië en de Democratische Republiek Congo ervoor staat natuurlijk. Want die doen ook mee. Niek Stevens, Niek WZC, Bondhuis en FC Cork staan van 3 tot en met 6. Zitten daar, wie zijn dat? Kun je er wat over vertellen?
2: Niek Stevens, die is korfballer officieel. Dus ik weet niet of voetbal heel serieus genomen wordt doordat een korfballer derde staat. Maar nee, Niek die volgt voetbal wel. Dus ik weet dat hij inderdaad wel het een en ander vanaf weet. Ja. Ja, en de rest zijn ook voetballers. Dus ja, op zich snap ik ook wel dat het bovenaan staat. Ik denk dat je wel een beetje geluk moet hebben. Mm-hmm. Want ja, precies wat je zelf al zegt. Ja, sommige wedstrijden heb je zelf natuurlijk eigenlijk geen idee van welke spelers daar spelen. Nee. Maar ja, misschien dat sommigen heel veel research gedaan hebben. Ja, je weet het niet. Soms kan iemand je ook verbazen met de kennis die iemand heeft. Ja. Dat je dat niet verwacht of weet. Ja, dat kan. Ja.
1: Of gewoon zo oud is dat hij inmiddels gewoon een beetje mee kan, zoals ik natuurlijk. Ja, en ook nog nummer 7, Robin van Ommen. 8, Colin. Is dat Colin Pelleboer?
2: Ik ga eens even kijken welke Colin dat is.
1: Colin Blauw. Je bent niet Colin Pelleboer. Het is Colin Blauw. Colin Blauw is het 8. En dan nummer 9, Melvin Patikawa. En ik maak dan het rijtje compleet. Ik zie zelf dat ik heb 560 punten. En nummer 1 heeft 634. Dus er zitten dan 74 punten tussen. Dat zijn twee voorspellingen. Dus het zit ook nog heel dicht bij elkaar volgens mij.
2: Ja, dit kan nog alle kanten op. Volgens mij krijg je ook nog heel veel punten of je de pool een beetje goed hebt ingeschat qua nummer 1 tot en met 4. Okay, wie op welke plek komt te staan. En daar zie je ook nog wel vaak verschuivingen in. Vaak gaat het natuurlijk wel gepaard. Als je veel goed hebt, heb je dat over het algemeen ook aardig goed ingeschat. Dus, maar ik moet wel zeggen, als je nu bijna onderaan staat, gaat het wel lastig vooral worden om nog te kunnen winnen. Maar zolang je in de top 50 blijft staan, kan er nog heel veel gebeuren.
1: Er is hoop en ik hoop ook hoop. Ik heb vorige week al voor mijn eindwinnaar is Oranje uiteraard. Inderdaad, dus dat kan heel erg voor je werken of heel erg tegen je werken. Dat gaan we snel genoeg merken. We hebben nu een week erop zitten. Dus de eerste ronde van de pool zijn nu voorbij. Hè? Het is nog een heel lang WK uiteindelijk ook, toch?
2: Ja, daarom. Dat kan nog alle kanten op. De bal is rond, precies. Nou ja, zo'n eerste wedstrijd kan je natuurlijk wel een beetje inschatten. Oh ja, met welke spelers gaan de landen het een beetje doen? Want vaak speel je toch wel de eerste wedstrijd, wil je wel gelijk een indruk afgeven. Een goed gevoel het toernooi ingaan. Maar uiteindelijk zegt het ook nog niks. Kijk, Spanje die vergelijkt is wel tegen Cape Verde. Ja, ik denk als ze die wedstrijd nog 99 keer over zullen spelen, dat ze die 99 keer winnen. Dus ja, het zegt niet altijd wat.
1: Klopt. Toen Spanje wereldkampioen werd in 2010, verloren ze de eerste wedstrijd van Zwitserland. Dus het bal is rond, waar we zeggen inderdaad. Even kort op het Nederlandse elftal inzoomend. Naar Japan. Japan is de sterkste tegenstander uit de pool. Dus dat hebben we ook gemerkt natuurlijk. Ik denk wel dat we wat hebben weggegeven. Vergeten de slot op de deur te doen, hè, zomaar zeggen. Dus, en juist door de snelle aanvallers eruit te halen. Ik zag vanmiddag, vanmorgen zag ik een persconferentie met Ronald Koeman. Die werd gevraagd naar de actie van de Spaanse bondscoach. Die soortgelijks deed, ook de aanvallers eruit haalde. Denk je dat Koeman hier nou van geleerd heeft? Of denk je van, nou ja goed, ik doe het toch op mijn eigen manier?
2: Nou, ik schat Koeman wel aardig eigenwijs in. En ik denk op zich dat we als Nederlanders geen problemen hebben met een verkeerde keuze. Alleen als die keuze uitgelegd wordt met de reden waarom die keuzes gemaakt heeft, dat we daar heel erg vrede mee kunnen hebben. Alleen, ik merk nu wel bij veel mensen veel onbegrip, omdat van ons gevoel legt hij ook niet echt uit waarom die wie of wat wisselde met een hele duidelijke tekst en uitleg of wat de verwachting ervan was. Kijk, dat kan tegenvallen. Dat kan nu eenmaal zo zijn. Dus, maar ik denk dat hij wel gezien heeft dat... ik denk dat het wel inzicht in zijn hoofd heeft gegeven. Dat denk ik wel. Maar ik denk nog steeds dat hij zijn eigen gang wel gaat. Dus ja...
1: Dat moet ook wel. En als je, om even in kapperstermen, als je geschoren wordt, dan moet je stilzitten ook. Hè? Dat is ook zo. Korte vooruitblik naar Zweden. Zweden heeft Tunesië verpletterd. In de WK-update die we ook maken, zei iemand van ja, Tunesië kan helemaal niks. Dus dat is misschien, zegt dat wat, dat ze 5-1 gewonnen hebben. Moeten wij bang zijn voor Zweden?
2: Nou, als Nederlanders hoeven niet bang te zijn voor Zweden. Maar goed, kijk, onderschatten ook niet. Ze hebben twee hartstikke goede aanvallers. En Zweden heeft wel karakter in de ploeg. Een bepaalde mentaliteit die je soms bij Nederland ook wel graag op het veld terug wil zien. Wat we soms wel eens missen, denk ik. Dus onderschatten zeker niet, maar ook absoluut niet bang. Wij zijn gewoon de favoriet en zo moeten we ook die wedstrijd ingaan.
1: Mooi. Tom, dankjewel. Tot volgende week zou ik willen zeggen. Ik hoop dat ik nog in de top 10 sta dan. Waar sta jij zelf eigenlijk?
2: Ik sta zelf volgens mij 18 of zo.
1: Oh, nog in de top 50. Ja, ruim. Ja. Ik voel je adem in mijn nek. Tot volgende week. Dan zien we waar we staan. Dankjewel.
2: Ja, tot volgende week.
1: Okay, doei.
0: Ja, dat was Jerry Alon weer in de kapsalon van Kapper Martin voor de WK-pool die daar inmiddels met 263 deelnemers aan meedoen. En u had het verslag daarvan gehoord. Jerry staat volgens hem zelf bij de top 10. Nou, hartstikke goed. En ze hebben een kleine boete gehad van de VAR. Nou ja, dat hoort er allemaal bij. Dan blijft de netto-winst iets minder over. Dat mag de pret ook niet drukken. En zoals je Jerry gehoord hebt, die zal volgende week daar weer verslag van doen. Dat gaan we zeker in de gaten blijven houden. Dus ook zeker blijven luisteren hier allemaal op de lokale omroep. En bij Middagmatinee met EB.

Ja, dat was The King zelf met Hard-Headed Woman. En daarvoor natuurlijk The Cats met The Turnaround, The Start Again. Nou, we gaan zeker opnieuw op start hier. Ik was even in gesprek met de tuinman. Die was hier ook voorbij gekomen. Had ik al een afspraak meegemaakt, want het gras groeide tot aan de dakgoot. Ik zeg, dat kan niet meer. Nou, en dat is niemand minder dan natuurlijk Anton, die altijd actief is. Ook voor de EBF, maar overal voor inzetbaar. Hij zegt, ik help je wel even. Nou, ik ga hem vanmiddag even doen. Maar voordat ik het weet is volgens mij de helft al gebeurd. Want hij kwam net even boven. Hij zegt, ik ben al begonnen. En de boel is al half klaar. En toen zeg ik tegen hem, klopt het dan dat je toevallig een boormachine of zo bij hebt? Of iets? Nee, was de luchtblazer. Ik zei, oh, heb ik dat gehoord? We dachten net dat een boormachine op de achtergrond. Ik dacht ook inderdaad dat het geval was dat de buren bezig waren. En Naomi, onze vaste luisteraar natuurlijk, en ook coördinator van de zondagploeg, die is ook altijd online. En die zegt, Egbert, wordt eindelijk de televisie opgehangen in verband met de boormachine. Nou, dat is niet het geval. Volgens mij had ik de televisie al, maar de boormachine was er dus niet. Het was de bladblazer van de tuinman. En die is inmiddels al klaar, zeg, voordat het te warm wordt vanmiddag. En hij had nog wat te doen, dus het komt allemaal goed uit. En het komt zeker mij goed uit, want dan heb ik iets minder werk nog zo meteen na de middag. En dan kunnen we weer wat andere dingen doen. In ieder geval, dat was even een tussendoortje. De voortijd, zoals gezegd, hebben we Jerry gehoord in de kapsalon van Martin. En die gaat ook volgende week daar weer verslag voor doen van de WK. Ik ga straks de WK standen even nog noemen, maar we gaan natuurlijk eerst even naar het weer.

Ja, ik moet even een beetje heen en weer schakelen, want er loopt wat loopt niet helemaal zoals ik het wil. En dat heeft niet te maken met dat iets niet goed loopt. Het heeft te maken met tussendoor activiteiten. En zoals gezegd, de tuinman kwam even langs en eerste werkzaamheden al voor mij gedaan. Dus dat scheelt straks weer een tijdje. Ja, we hebben het over de zomer van Corrie van der Bos. En we gaan het er gelijk even bij pakken voordat we hier in het journaal zitten van 1 uur. Vandaag dus een warme dag met op de meeste plaatsen veel temperatuurgraden van 26 tot 28. Maar ook in het land stijgt het kwik tussen de 30 en 32 graden. Nou, dat is natuurlijk niet niks. Dus dat betekent dat we dus heel goed moeten oppassen, zoals al eerder gezegd, om te kijken dat je niet gaat verbranden. Want dat is natuurlijk levensgevaarlijk met een zonkracht van 7. In de loop van de middag neemt de wolking toe en daarmee een broeierige middag kan het vandaag aanvoelen. En de kans op onweersbuien, dat gaat zeker toenemen. Het is onzeker of waar de bui komt, weet natuurlijk nooit iemand. Maar we kunnen het niet helemaal bevestigen, zo te zien. En als het gebeurt, dan gaat het heel erg tekeer met doorplens en onweer en hagel. Dus hou de buienradar even in de gaten. Niet dat die alles bepalend is, want soms geeft hij ook storm en dan is er niks aan de hand. Maar toch even opletten. Tijdens de buien kan het ook snel afkoelen en dan vannacht wordt het een temperatuur rond 20 graden. Dus het is nog wel warm onder de lakens. En vrijdag hebben we de heetste dag en ook op vrijdag is er kans op onweersbui. En wederom een lokale locatie zijn onzeker waar het gaat vallen, dus wel blijven opletten. En met deze temperatuur is het ook logisch dat er natuurlijk onweer en zeker ook windstoten mogelijk zijn. De kans op bui in het zuiden is groots gelukkig en in de nacht op zaterdag wordt het 18 graden en 21 graden in het midden en 24 graden in het zuiden. Dus het is ook dan een hele warme nacht. Zaterdag hebben we nog weer een zomerse dag en die zomerse dag die gaat ook zeker naar de 28 tot 32 graden. Goed, opletten dus. Het is in ieder geval warm, zeer warm. Maar beter dat als regen, want ook dat is natuurlijk voor heel veel mensen niet de bedoeling. Die worden er ook een beetje chagrijnig van. Nee, ik niet hoor, want ik hou van zomer, winter en herfst. En wat dat betreft ben ik heel blij dat ik geboren ben in Nederland met de vier jaargetijden. We gaan ons even opmaken voor de klok van 1 uur, oftewel het journaal. En niet te vergeten natuurlijk de reclameblokjes. En dan zijn we zo meteen weer bij u terug. Met het tweede uur van middagmatinee en helaas alweer de laatste met middagmatinee met EB. Eet smakelijk voor straks. En we spreken elkaar na de klok van 1 uur.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 1 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in hun huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden wil de politie niet kwijt. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. Explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en is er brand gesticht. Dat vuur kon snel gedoofd worden. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. De OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. De jongen uit India zat samen met zijn ouders en broertje in de koets. Zij zijn licht gewond geraakt. Door het ongeluk is de discussie opgeleid om paardenkoetsen in het centrum van New York te verbieden. Het afgelopen jaar waren er 8 incidenten, maar niet eerder viel er een dode. Het weer zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een flinke file in het midden van het land op de A12 van de Duitse grens naar Utrecht tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort. Daar heb je nu 20 minuten vertraging. Door een vrachtwagen met pech zijn er 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Bij Beelen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Ja, dat zijn de Dolly Dots met Radio. En iedereen luistert naar die radio, zingen ze. Nou, we hopen dat inderdaad ook het geval is. We weten wel inmiddels dat er toch wel aardig wat mensen luisteren naar de lokale omroep. Soms weet je dat niet, natuurlijk kunnen we een onderzoekje doen. Maar ja, dat weten we niet allemaal precies. We weten wel de bezoekers van de website en zo. En dat kunnen we meten. Het is soms tot 8000 per dag zelfs. Dus dat gaat allemaal heel erg goed. Maar goed, we hebben het wel in de gaten als iets misgaat. Want dan krijgen we toch heel veel reacties. Denk, hey, hier zijn toch een hoop mensen die luisteren. Nou, via de kabelkrant ook altijd te horen. Dus ook vooral de oudjes en zo. Feit of alle lekkere kabelkrant aan. En altijd met de radio eronder. De muziek natuurlijk allemaal hier op... wat allemaal gedraaid wordt hier bij Lou FM. Op de elke dag van 's morgens 7 tot de middernacht is er altijd wat te luisteren. We proberen dat ook zo goed mogelijk vol te houden en liefst live. En daarom zetten we ook elkaar in om dat vol te houden. Want soms is er iemand ziek of er is wat aan de hand of iemand gaat op vakantie. Dan gaan we dat allemaal samen weer oplossen. Dat het toch zoveel mogelijk live op de radio te horen is. Vandaar het nummer, de Dolly Dots Radio. U bent inmiddels beland in het tweede en het laatste uur alweer van middagmatinee met EB. Ja, weer moet ik zeggen. Ik zit hier vanaf, ik ben hier geloof ik al vanaf 8 uur. Maar ja, voor mij is het gewoon zo is snel gegaan dat het nu alweer in het laatste uur zit. Jammer, want ik heb nog heel veel te melden, maar ook heel veel mooie nummers. Dus ik probeer het, dat lukt niet kort te houden, wou ik zeggen. Dus dat ga ik maar niet zeggen. We gaan in ieder geval snel door, want we hebben nog wat te goed. En dat heeft natuurlijk met de activiteiten te maken. Onder andere van Geef Aalt de Laatste Kans gaan we er nog even bij pakken. Maar ook andere goede doelen. Maar we gaan eerst even, zoals beloofd, nog even naar de einduitslag, oftewel de stand in het wereldkampioenschap voetbal. En het is WK 2026 in Amerika en in Mexico.

Tsjechië en Zuid-Afrika 0. Dan groep B, Zwitserland, Canada en Qatar en Bosnië. Allemaal dezelfde punt, alleen Zwitserland staat bovenaan. Ja, waarom weet ik niet? Nou, dat hoef je me ook niet te vragen. Groep C, Schotland is het eerste met 3 punten. En dan hebben we de twee met 1 punt, dat is Marokko en Brazilië, het tegenval een beetje. Haiti op 0, Schotland dus bovenaan. Even over Schotland gesproken. De supporters van die hebben daar in de plaatsje even wat bier gedronken. Nou, die zijn zo tekeer gegaan dat alle voorraad die normaal in 4 weken daar in dat hele dorp nodig was, dat hebben hun in 1 avond opgemaakt. Zelfs het water hebben ze nog opgedronken. Nou, hartstikke mooi. Dus die lui zijn ook wel blij natuurlijk in de stadje. Groep D, de Verenigde Staten thuis tegen. En die zitten al bovenin. Op de eerste plek met 3 punten. Australië ook 3 punten. Dan Turkije en Paraguay, alle 2 0. Dus 3 en 4. Dan naar groep E, Duitsland. U hebt het al gezien natuurlijk. Nu heb ze ook zien spelen tegen Curaçao. Het werd 1-1 op een gegeven moment dat hij nog een beetje geluk had. En dat er wat zou gebeuren aan verrassingen. Maar uiteindelijk ging Duitsland gas geven. De won met 5 of 6 of 7-1. Ik weet niet. Maar in ieder geval hele goede ploeg. Scorende ploeg ook. Staat bovenaan met 3 punten in groep E. Met de Ivoorkust op de tweede ook al 3 punten. Ecuador 0. Dat is derde en Curaçao vierde. Dan F, waar Nederland in zit. Zweden staat bovenaan. Dat deed het goed. Won ook een keer uiteraard. 3 punten. Japan is met Nederland natuurlijk was in de gelijke stand. Dus alles weer 1 punt, 2 en 3. En dan Tunesië in 0. Nou, Nederland moet dus uitkomen aankomende zaterdag om 7 uur 's avonds. Een mooie tijd voor de Nederlanders om er dus even voor te gaan zitten. Onder het genot van een consumptie. En onder een parasolletje lekker buiten. Om met z'n allen daar een feestje te bouwen. Tenminste, daar gaan we maar vanuit. Groep G, Nieuw-Zeeland 1, Iran 2, België 3 en Egypte 4. Sorry. Allemaal 1 punt, dus dat zit dik bij elkaar. Uruguay, en dat is hetzelfde met groep H. Uruguay, Saudi-Arabië en Spanje en Kaapverdië, allemaal 1 punt. Ja, Spanje ook gelijk spel, viel tegen natuurlijk. Maar goed, dat is natuurlijk een toernooi waar je overal rekening mee kan en moet houden. Dan groep I. Noorwegen en Frankrijk, alle 2 3 punten. 1 en 2, Senegal derde met 0 en Irak ook op 0. J is Argentinië, Oostenrijk, die staan alle 2 op 3 punten. 1 en 2, Jordanië 0, Algerije ook 0 punten. Dan de Colombia, die heeft 3 punten. Hij staat eerst in de groep K met Congo in de tweede positie. Portugal ook 1 punt. En Congo natuurlijk gisteren de wedstrijd gelijkspel. Overwinning is dat voor Congo natuurlijk tegenvallen voor Portugal. En helemaal natuurlijk voor Ronaldo. Want die dacht in zijn zesde WK nog eens even te knallen. Kan natuurlijk nog gebeuren met die jongen, je weet het niet. Het is in ieder geval geen teamspeler. Hij hoeft natuurlijk maar een paar minuten te hebben. En hij pakt de bal aan en ligt erin. En dan praat er niemand meer over natuurlijk. Maar goed, Portugal valt even tegen. Maar het is nog maar net begonnen, dus kan alle kanten op. Dan de laatste groep, Engeland. Ook een mooie wedstrijd gisteren tegen Kroatië. Werd spannend, 2-2. Uiteindelijk ging Engeland gas geven, wat Nederland ook moet doen natuurlijk. Aanvallen, blijven aanvallen. Won met 4-2. Daardoor staan ze bovenaan in die groep L, de laatste groep. Ghana 2, ook met 3 punten. Goed gedaan. Panama 0, Kroatië 0. Punten. Dat is de stand voorlopig. Het is allemaal nog vers, nieuw en jong. En dat kan alle kanten op, maar we houden het zeker in de gaten.

Ja, de Hollandse Nieuwe, nou, u had het al begrepen, dat is inmiddels al gearriveerd. Ze waren natuurlijk al gearriveerd, maar de officiële verkoopdatum was woensdag, afgelopen woensdag. En dat is niet afgelopen, dat is gisteren. Daar begon het mee en dus u hebt natuurlijk de mogelijkheid gehad om allang misschien te proeven. En is dat niet het geval, dan kunt u lekker relax gaan proeven. Want de Hollandse Nieuwe, die wordt u gratis geserveerd en schoongemaakt aan de kraam. En dat wordt door niemand anders gedaan. Als Johan Westrink, die ook de haring volgens mij aanbiedt, samen met Malouke van de Citybar, want daar is het namelijk de haringparty van de Elburger Citybar. Dat is al de 5e editie, dat is dus vrijdag. Morgen dus vanaf 5:00 bent u van harte welkom met ook andere muziek van de meulenzangers, maar zeker het haringproeven en happen, dat is natuurlijk het belangrijkste. En houdt u daar niet van, dan kunt u ook gewoon een biertje drinken, want dat is natuurlijk ook in overvloed. Maar er is natuurlijk nog een bingo en zeker een mooie veiling voor het eerste vaatje haring. Symbolisch wordt dat geveild en dat zal Malouke zelf doen en met een veilingmeester. Wie dat is, is natuurlijk nog een geheim. Maar in ieder geval, het goede doel is daarvoor betrokken geraakt en ook geïnformeerd alvast. Want Malouke zegt, ik wil het graag voor het goede doel doen, de opbrengst van het vaatje. En dat is al 5 jaar het geval. En in deze editie, moet ik zeggen, dan is er gekozen door haar voor een Elbrugse organisatie. Want het is niet eens, zijn er twee geworden. Oftewel de vrienden van het nieuwe Feithof. En de speelgoedbank van Annekeweg, die kunnen alle twee rekenen op een bijdrage wat het oplevert. Dus het veiling van het vaatje haring, maar ook zeker van de bingo. Dus netto opbrengst allemaal voor goede doelen in Elburg. En dat is mooi van alles. En het wordt zeker mooi weer. We hopen dat de regen wat niet het roet erin gooit, want het zou zonde zijn op het goede moment. Maar in ieder geval, we hopen tussen 5:00 en 8:00 dat het droog blijft. En dan wordt het zeker een gezellige boel en dat wordt het sowieso natuurlijk. Dus van harte welkom bij de Citybar vrijdag. Dus morgen de Elburg Haringparty vanaf 5:00 met onder andere natuurlijk niet alleen eten en ook een biertje erbij, maar ook zeker voor het goede doel. Meedoen met de bingo en ook natuurlijk genieten van, natuurlijk niet te vergeten, de Meulenzangers. MUZIEK.

0: een kind van de Zuiderzee.
1: Ja, wat een geluk dat je de kind van de Zuiderzee mag heten en zeker in Elburg wonen en geboren wees ook nog. Ja, dat staat er natuurlijk niet helemaal voor niks op, want we begonnen met de boot on the river van Boniem, maar we eindigen met het schip hier in Elburg, oftewel de Botter, en heb ook tegenwoordig punt dus natuurlijk, daar hadden we toen ook al de kleinere uitvoering. En daar gaan we het even over hebben, want we hebben niet alleen het Haringhap in Elburg, ook op het Noordeinde gebeurt van alles en dat is op zaterdag. Zaterdag 20 juni staat Noordeinde volledig in het teken van de traditionele Dag van het Noorden. En dan moeten we niet aan Groningen denken, nee, dan hebben we het over het Noordeinde. Het dorp combineert die dag twee grote evenementen, de Noorderscheluw-zeilwedstrijd in de ochtend en de traditionele palingrokenwedstrijd in de wedstrijd in de middag. Bezoekers kunnen genieten van historische schepen, ambachtelijk gerookte vis, live muziek en een gezellige vrijmarkt. Het programma start tussen 9 en 10 uur in het haventje Noorderrot met de Noorderscheluw-zeilwedstrijd. Tijdens de wedstrijd strijden authentieke punters om de winst. De punter kent een rijke historie in de regio en lokale voorvaren gebruiken deze kleine variant van de botter vroeger al voor de kustvisserij. De naam Scheluw verwijst direct naar een kenmerkende kromme plank van de boot. Voor de toeschouwers is er dit jaar een bijzondere innovatie. De organisatie legt speciaal een ponton aan in het water en die dient dan als een drijvend terras. Dus vanaf die positie kunt u dus een perfect uitzicht hebben. En over de kleine bootjes, puntetjes, sloepjes. En voor het publiek is het €5 om daar te kunnen zitten. Inclusief een kopje koffie of thee. Nou, dat is ook geen geld. Dan visproeven, vrije markt en muziek. Op rond de klok van 1 uur verplaatst het evenement zich naar het dorpshuis van Noordeinde natuurlijk. Voor de traditionele palingrokenwedstrijd. En de deelnemers zullen hier strijden om de hoogste eer onder toezicht. Oog van de deskundige jury. Nou, hadden ze mij ook voor gevraagd. Helaas kon ik niet in verband met het bezoek van het Pallenmeisje Kipboek. Daar heb ik wel persoonlijk natuurlijk nog even een meeting mee. En dat is de reden dat ik helaas daar niet naartoe kan. Maar goed, er zijn betere en misschien wel ook nog meer deskundige juryleden. Dus dat gaat vast goed komen. De bezoekers kunnen ter plaatse de paling en diverse andere vissoorten op verschillende manieren proeven. Het middagprogramma wordt compleet gemaakt met een vrije markt, net andersom. Een grote verloting, live muziek en de organisatie nodigt iedereen van harte uit om de sfeer en cultuur van het noorden te komen beleven. Alles is hier op het evenemententerrein gratis. Te zien allemaal op onze site loomedia.nl en ook op Facebookpagina. Maar ook op de VMG-site van de media kunt u dus inklikken onder Elburg of Doornspijk Oosterdorp. Daar staat alle informatie over. Dus kijk er even naar. Mocht u het allemaal gemist hebben, dan is het zeker de moeite waard om ernaar te kijken.

waren de stemmen natuurlijk van de Creedence Clearwater Revival. En natuurlijk voor Maarten en voor Wim Junte. Maar natuurlijk ook voor Holstegen Bertus, onze palingroker. En natuurlijk Tijmen van Boven, niet te vergeten. Jij zou hem eens wat vergeten, hij zit natuurlijk niet meer bij de BP. Maar hij rijdt nog wel rond op de fiets, zie ik af en toe. En hij staat natuurlijk bij mensen gezellig een praatje te houden. Hoe het de dag van die dag zal verlopen. Ook natuurlijk voor jou. Het is inmiddels 2:50. Dat betekent dat we nog een paar minuten te gaan hebben, helaas. Tot hier 2:00, want dan is het, zit het erop, middagmatinee. Maar ja, niet getreurd natuurlijk. Want u kunt natuurlijk ook dan wat anders gaan doen. Of u kunt natuurlijk blijven luisteren naar Lou FM. Want we zorgen voor de mooiste muziek natuurlijk. En de mooiste programma's allemaal hier in het lokale gebeuren. We hebben het net over goede doelen gehad. En eentje daarvan is natuurlijk ook nog wel, die pak ik er even bij, geef Aalt een laatste kans. En dan hebben we het over iemand die hier in de regio woont, Aalt van de Weg, die een zeer zeldzame ziekte heeft, oftewel lekkage in zijn ruggen. Merg of rugwervel, ik weet niet meer precies, maar in ieder geval daar stroomt vocht uit en dat trekt ook uit zijn hersenen. En dat betekent dat dat de verkeerde kant op gaat en zelfs met de verkeerde afloop. En hij ligt al een jaar of 4, geloof ik, plat, heb ik begrepen, op bed. En als er niet wat aan gebeurt, dan zal het ook sowieso al snel afgelopen wezen. Daar is in Nederland niks aan doen, ze hebben van alles geprobeerd. Ik probeer even die ziekte op te noemen, maar neem me niet kwalijk dat ik het een beetje niet helemaal goed uitspreek. Want het, ik heb er nog nooit van gehoord. Het is Likaar Hypotensie Syndroom. Nou, ik hoop dat het goed was. Dat heet zo en dat hebben ze in Nederland wel eens vaker meegemaakt. Gelukkig zijn ze op tijd achtergekomen dat hij het had. En ze hebben daar ook al 2 keer een bloedprop, iets een bloedpad noemen ze dat, aangedaan. Daar zijn Nederlanders wel mee geholpen als het op 1 plek zit. Maar bij hem zitten er meerdere plekken waar de vocht uitloopt in zijn ruggenwervel. En daar is dus na 2... behandelingen, eigenlijk is hij daarmee uitbehandeld en er kan verder in Nederland niks meer aan gedaan worden. Wel in het buitenland, daar zijn ze ook mee in contact. Dus dat is Amerika, Los Angeles, daar is een Nederlandse arts die kan dat verhelpen. Tenminste gaan ze proberen. En dan kun je natuurlijk zeggen, waarom kan dat niet in Nederland? Ja, kun ik ze doen. Die man zit toevallig daar in Amerika, een Nederlandse arts. En die staat ook in verbinding met hier Nederland. Dus gezamenlijk gaan ze dat oplossen. Dus het is geen concurrentie, het is meer een uitbreiding van de Nederlandse actie. En dan naar het ultieme project daar in Los Angeles. En daar moet ze natuurlijk zo snel mogelijk geld voor binnenkomen. En daar zijn acties voor in het leven geroepen. En die zijn ook al inmiddels opgestart. Wilt u daar zelf iets van weten? U kunt ook op onze site kijken. Loumedia.nl. Geef Aalt een laatste kans. Staat alle informatie op. Zelfs een Q-code. U kunt nog even wat doneren. En heeft u zelf een actie voor aan alle taarten bakken of auto's wassen, dat kan. Dat gebeurt ook binnenkort, geloof ik, zag ik ergens. Dan kunt u op contact opnemen met William van de Weg. Dat is de leider van de projectgroep. En dat is 06-429-29944. Dus 06-429-29944. William van de Weg om de actie te ondersteunen. Geef Aalt de laatste kans. Ik zou zeggen, ga dat zeker doen.

0: Middagmatinee met EB. Middagmatinee met EB.
1: Nou, dat was een dubbeldekker, EB. Nou, inderdaad, u had het al begrepen. We zijn natuurlijk nog in het programma Middagmatinee met EB. Nog een paar minuten en dan is het inderdaad alweer eindoefening. En dan is het al 2:00 hier op donderdag 18 juni. Ja, we hebben natuurlijk ook te maken met het mooie weer. Maar het kan ook wezen dat het dan erg druk is natuurlijk. En daar heb ik het over op de weg. Of ongelukken, ja, je weet het allemaal niet. Je moet het allemaal een beetje bijhouden. En meestal als ik op maandag zit, dan is de ANWB-alarmcentrale meestal in slaap. Want ik kan weinig of niet contact mee krijgen. Maar nu is het inmiddels wel gelukt. Dus we gaan even naar de alarmcentrale van de ANWB, hoe het op dit moment onderweg is.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door een pechgeval op de A12 van de Duitse grens naar Utrecht. Bij knooppunt Grijshoort zijn daardoor 3 rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, prachtig kippenvel natuurlijk, helemaal als je Elburger bent. Ik ben daar geboren en het mooie lied van het Simmelskoor Kop van het Ende doorgezongen door de heer De Besten en natuurlijk Johan Deen. En dat nummer werd ons gemaakt voor ons, moet ik zeggen, door Astrid Nijg. Tijdje geleden alweer. We zijn aan het eind gekomen, dames en heren, voor de luisteraars van dit programma. Middagmatinee met EB, maar u kunt gewoon blijven luisteren naar de mooie muziek natuurlijk die wij hier hebben. Maar ook zeker naar de programma's. En dan hebben we het over dieren. Ellen Pitlow om 5:00 en uurtje factuurtje natuurlijk van Rob de Konus. Bedankt voor het luisteren. En we wensen u nog een hele fijne dag en zeker fijn weekend. Geniet ervan en pas op dat u niet verbrandt en houd de boel lekker nat. Graag tot de volgende keer. Maandag ben ik hier weer. Fijn weekend en een hele mooie en een goede vaderdag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 2 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Door Al Megens met het NOS-journaal. De 2 doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Zonder dat nabestaanden het wisten, zijn in Dordrecht 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats. Ook het gemeentebestuur was niet op de hoogte. 6 jaar geleden liepen de grafrechten af van een aantal overledenen. Een medewerker van een begraafplaats, Dubbeldam, besloot toen de lichamen te verplaatsen naar begraafplaats Essenhof, zo'n 3 kilometer verderop. De gemeente Dordrecht zegt dat dit nooit had mogen gebeuren en dat de lichamen worden teruggebracht. De Poolse politie heeft een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een Russische kunstenaar. De Poetin-kritische Skripetsky werd maandag doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op X dat de verdachte een Georgisch paspoort gebruikte. De autoriteiten proberen nu achter de identiteit van de opdrachtgever te komen. Skripetsky stond bekend om hoe hij de spot dreef met de Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. Ook had hij kritiek op de oorlog tegen Oekraïne. Komende maanden wordt boven weidegebieden met drones gecontroleerd of dieren last hebben van hittestress. De NVWA wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staat file door een vrachtwagen met pech op de A12 van de Duitse grens naar Utrecht. Tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoord sta je bijna een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door en ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten en er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. Het komende half jaar gaan de Verenigde Staten bekijken welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth van Defensie gezegd in een vergadering met andere ministers van NAVO-landen in Brussel. Hegseth zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. In Europa zijn ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Ze helpen onder meer bij de verdediging tegen Rusland. Een voetballer van Ivoorkust mag Canada niet in. Elie Wahi krijgt geen toestemming van de autoriteiten, omdat hij in Frankrijk wordt verdacht van matchfixing. De Franse Voetbalbond merkte dat er vorige maand veel geld werd ingezet op een gele kaart voor Wahi. De voetballer kreeg die wedstrijd ook geel. Wahi blijft nu achter op het basiskamp in de VS. De rest van het elftal van Ivoorkust speelt zaterdag in Toronto tegen Duitsland. De Oranjevrouwen hebben voor de play-offs voor WK-kwalificatie geloot tegen Hongarije. De wedstrijden zijn in oktober. Als Oranje wint is Turkije of Slovenië de volgende tegenstander. De Oranjevrouwen moeten de play-offs spelen omdat het elftal van Arjan Veurink als tweede was geëindigd in de kwalificatiegroep. Alleen de groepswinnaar plaatste zich direct voor het WK van volgend jaar. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen nog warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staat een korte file op de A12, Duitse grens richting Utrecht bij knooppunt Grijshoort. Door een pechgeval heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Doe mee en steun deze mooie stichting.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. En er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats, zonder dat de nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur wist van niets. Bij een ruiming van graven met verlopen grafrechten bleek dat 21 lichamen niet volledig waren vergaan. De lichamen worden weer teruggebracht. Twee belangrijke meetstations op de Atlantische Oceaan, die ontmanteld dreigden te worden door de regering Trump, zijn tijdelijk gered. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen de stations voor de kust van Groenland in bruikleen. Daardoor zijn ze nog zeker 2 jaar te gebruiken. De VS zei begin deze maand dat er plannen waren om 4 meetstations te ontmantelen. Maar dat zou problemen opleveren, omdat ze worden gebruikt om de golfstroom te bestuderen die van invloed is op het klimaat in Europa. Het weer, zonnig, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Oranje Top 30. Elke week weer het allerbeste van eigen bodem in de enige echte juiste volgorde. Deze week presenteren wij de aflevering van week 24, 2026, met deze week 10 stijgers. Daar staan 14 dalers tegenover, 4 noteringen zijn blijven staan en we hebben deze week slechts 2 nieuwe binnenkomers en de hoogste komen we zo meteen tegen op nummer 20. Maar nu eerst overzicht nummer 1 met de nummers 30 tot en met 21. Met op nummer 30 de nummer 27 van vorige week. Ze leveren 3 plaatsen in week 13. John West en Lange Frans en Alles wat ik zoek. Spreid mijn vleugels uit van Manuel doet 3 weken mee en levert 11 plaatsen in. Hij gaat van nummer 18 naar nummer 29. Vlam in de pan van Jadi Helgers pakt in de 3e week 2 plaatsen winst. Hij stond vorige week op de rand van de afgrond op nummer 30. Deze week op nummer 28. Niet bang voor de duivel van Frank van Etten doet 6 weken mee en gaat 10 plaatsen onderuit. Frank staat deze week op nummer 27. De eerste nieuwe binnenkomer komen we tegen op nummer 26 en is voor Jérôme met Alles uit het leven. Heerlijk naar mijn zin van Danny de Munk doet 11 weken mee en staat op nummer 25. 14 plaatsen verlies ook voor Gino Graus met Favoriete Kroeg. Hij doet 6 weken mee en gaat van nummer 10 naar nummer 24. Marloes is blijven staan ten opzichte van vorige week. Ze doet 5 weken mee en is blijven staan op nummer 23 met Als ik weg ben. Word nou niet verliefd, daarmee kwam Henk Dame vorige week nieuw binnen. Deze week pakt hij 3 plaatsen winst en gaat hij van 25 naar 22. En nummer 21 is de laatste in overzicht nummer 1. Vorige week stond hij nog op nummer 26 en hij pakt dus 5 plaatsen winst. Davy van der Sluis en beter dan goed, hij kwam vorige week nieuw binnen en doet dus 2 weken mee. De Oranje Top 30.
1: Hoogste nieuwe binnenkomer!

In de Oranje Top 30 van week 24 zijn we aanbeland bij de middenmoot. Dit zijn ze, de nummers 20 tot en met 11. Met op nummer 20 de tweede en hoogste nieuwe binnenkomer. Dat is de nieuwe van Arjan Veneman en die laatste. Griekse Nacht van Jeroen van Zels doet 4 weken mee en gaat 5 plaatsen onderuit. Vorige week stond hij nog op nummer 14, deze week moet je het stellen met nummer 19. Als jij nu nog niet weet van John de Bever doet 9 weken mee en pakt 2 plaatsen winst. Hij gaat van nummer 20 naar nummer 18. Vorige week op 13, deze week op nummer 17. Marco Schuitmaker moet dus 4 plaatsen inleveren. Deze nacht doet 9 weken mee. Ai Ai Olga, dat is de meest recente van Danny Christian. Hij doet 5 weken mee en gaat 4 plaatsen onderuit. Hij staat deze week op nummer 16. Niet voor één keer, dat is de nieuwe van Gerard Joling. Hij doet 5 weken mee, gaat 1 plaats naar boven en gaat van 16 naar 15. 1 plaats hoger, op nummer 14, vinden we het unieke duet van René Vroger en Waylon met Hoe de Liefde Gaat. Ze kwamen vorige week nieuw binnen en pakken 7 plaatsen winst. Jannes en Dans tot de Morgen met mij gaat in de 9e week 8 plaatsen onderuit. Vorige week stond hij nog op de rand van de top 5, deze week op nummer 13. Jong en Dom, dat is de nieuwe van Tino Martin. Hij doet 3 weken mee en gaat ook 3 plaatsen naar beneden. Hij stond vorige week op nummer 9 en deze week op nummer 12. En dat brengt ons bij nummer 11, de laatste in overzicht nummer 2. Goede zaken in de tweede week voor Wesley Bronkhorst. Hij kwam vorige week nieuw binnen op nummer 24 met Ik Drink Rosé. Hij pakt 13 plaatsen winst en staat nu dus op nummer 11.

We zijn bijna aanbeland bij de nummer 1 van deze week. Eerst nog even de rang en standen van de top 10 met je doornemen. Met op nummer 10, de nummer 22 van vorige week. In de tweede week pakt hij 12 plaatsen winst. Uit West-Brabant, Raymond Hermans en In de Boeken. Al win ik 10 miljoen, doet 4 weken mee. Het is de nieuwe van René Schuurmans. Hij levert 1 plaats in, hij gaat van nummer 8 naar nummer 9. Ook verlies in de zesde week voor Walter Kroes met Route du Soleil. Hij stond vorige week nog op nummer 6 en deze week op nummer 8. Blijven plakken op nummer 7 in de achtste week. Mart Hoogkamer en Billy Dans met Gappie Sappie. Los vast. Heeft niets te maken met Jan Rietman. Het is wel de nieuwe single van de 3A's. Ze doen 3 weken mee en gaan 3 plaatsen naar beneden. Van nummer 3 naar nummer 6. Vorige week op 4, deze week op 5. Ze doen 7 weken mee en leveren 1 plaats in. Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit met Zij Hoort Bij Mij. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten kwam vorige week nieuw binnen op nummer 19. En deze week pakt Rutger 15 plaatsen winst. Hij doet goede zaken, hij staat op nummer 4. En dan het erepodium van deze week, de nummers 3, 2 en 1. Ze kwam vorige week nieuw binnen op nummer 15. Deze week gaat ze 12 plaatsen naar boven en pakt ze een brons. Met een oud liedje van Hanny. Ik doe wat ik wil, Sieneke. Lil Kleine en Samuel Welten, maak me nou niet gek, doen 6 weken mee en zijn blijven plakken op nummer 2. Zij hebben nog steeds het zilver. En de oranje top 30 is voorzien van dezelfde nummer 1 als vorige week. Stationair blijven staan in week 14. Justin de Wild en Cheerio. En dat was hij, de oranje top 30 van week 24, 2026. Samengesteld door Perfect & More, uitgegevers van Media, Handel en Industrie. Deze aflevering terugkijken, dat kan op onze site oranjetop30.nl. Voor vandaag bedankt voor het kijken en volgende week, dan doen we er dunnetjes over, dan met week 25. Tot dan. Hallo.

0: vragen.
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. Verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen werden weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Een man en een vrouw uit Dalfsen in Overijssel zijn veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, voor het ontvoeren van hun kinderen. Volgens de rechter is bewezen dat ze hun dochter van 11 en zoon van 6 vorig jaar ontvoerden nadat die uit huis waren geplaatst. Ze namen de kinderen mee naar een appartement in Oudenaarde in België. Een dag later vond de politie hen en werden de ouders aangehouden. Die zeiden tijdens de rechtszaak dat hun kinderen onterecht waren afgepakt. Omdat de ouders al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet meer de cel in. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. Festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. En bezoekers wordt geadviseerd om goed te smeren, genoeg te drinken en een pet of ander hoofddeksel te dragen. Dan het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm. Het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In het midden van het land is de avondspits ook in volle gang, met op dit moment zo'n 70 kilometer file in totaal. Een paar files vallen op de A12 Utrecht richting de Duitse grens voor 7 na een kwartier op onthoud. A28 Utrecht Zwolle voor Amersfoort-Vathorst staat 13 kilometer langzamerhand in stilstaand verkeer, vertraging 10 minuten. Een kwartier vertraging heb je ook op de A50 van Arnhem naar Os voor Ravenstein. En tenslotte de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. Tussen Elst en Westervoort is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij Loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
5: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
6: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: is Loe 105.5 FM. Met het dierenprogramma Hashtag Over Dieren. Boordevol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlow.
1: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Hashtag Over Dieren. Het programma waarin dieren een stem krijgen. Mijn naam is Ellen Pitlow en ik doe dit om jou te overtuigen hoe bijzonder ze zijn en wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Iedere week staat er een dier of onderwerp wat hiermee te maken heeft centraal. En vandaag gaat het over herplaatsingsbemiddelen voor honden en katten met gedragsproblematiek. Ik praat hierover met oprichter Maartje van den Einde. Heb jij iets te vertellen over jouw dier of dieren? Zou je een keer mijn gast willen zijn? Wil je reageren op dit programma? Dat kan. Stuur daarvoor een mail naar redactie@loemedia.nl en ik neem per omgaande contact met je op. De techniek is in handen van Rob Takonis. En ja, herplaatsingsbemiddeling is gespecialiseerd in de zorgvuldige herplaatsing van honden en katten met gedragsproblematiek. Met begeleiding door erkende gedragstherapeuten. Nou, we gaan zo in gesprek met Maartje van den Einde. Dat wordt best spannend, want ze zit op een plek waar het bereik niet helemaal 100% is. Maar goed, we hebben voor hetere vuren gestaan de afgelopen periode. Dus we gaan er gewoon voor. We beginnen met Home, een keuze van haar. En daarna gaan we in gesprek. Tot zo.

Rob, wat voor dag is het? Is het vrijdag de 13e of is het donderdag de weet ik veel wat? Nou, het wordt weer zo'n dag. We zijn aan het bellen. Het lukt nog even niet om contact te hebben. Het kan zijn dat ik zometeen om die reden in herhaling val. We hebben ook wat problemen met de computer, die ineens de helft laat zien van wat hij ooit liet zien. De bedoeling is dat wij in gesprek gaan met Maartje van den Einden van Herplaatsbemiddeling. En zij is met een collega gespecialiseerd in het herplaatsen van honden en katten met gedragsproblematiek. En ja, die honden en katten worden begeleid door erkende gedragstherapeuten. Nou kan ik daar natuurlijk heel veel over vertellen, maar ja, ik denk dat het toch belangrijk is dat we haar even aan de lijn hebben. Rob, als jij misschien even een liedje op wil zetten, dan kan ik even met haar bellen of appen. Is dat een idee? Zet maar iets gezelligs op. True Colors van Cyndi Lauper.

0: Nou. Ik moet even de muziek uitzetten. Ja. Maartje, ben jij daar? We hebben echt een... Maartje, kan je mij niet horen? Ik hoor wel iets op de achtergrond kraken. Ja, ik kan van alles vertellen, maar dit wordt hem niet. Ik denk dat we muziek gaan draaien het komende uur. Of we moeten wat anders bedenken. Nee? Nou, we hebben een probleem met de telefoon. Die doet het niet. Het wil niet. En we kunnen van alles bedenken. Rob, zeg eens, wat gaan we doen?
1: Van muziek draaien, want anders...
0: Doe dat maar even.
1: Dan gaan we eens even kijken hoe we het probleem op kunnen lossen.
0: Doe dat maar eens even.

Nou, na een hele lange onderbreking zijn we toch terug van weg geweest. En ik heb Maartje aan de telefoon. Klopt dat, Maartje? Nou, niet helemaal. Ja? Ik hoor niks. Het valt niet mee vandaag. En het is ook nog zo warm. Ik denk dat dit een goed moment is om dan helaas te zeggen dat we deze uitzending gaan verschuiven. We gaan het komende uur even muziek draaien, wat wel heel lastig gaat worden. Want voor het uur hierna hebben we ook bedacht om 3 mensen te bellen. En ik heb geen idee of dat dus gaat lukken. Nou, Rob doet nog een poging. Nee. Het spijt me ontzettend. Volgende week zijn we er weer. En we zullen in de tussentijd kijken of we de boel kunnen fixen. Geen idee wat er aan de hand is. We gaan een lekker muziekje draaien. En wat betreft hashtag over dieren, tot volgende week. Met excuses.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hantavirus. Daardoor zijn 3 mensen overleden en raakten 10 mensen besmet. Ook in andere landen zitten nog mensen in quarantaine. Voor hen loopt die over enkele weken af. Daarmee is de uitbraak van het Hantavirus voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. En verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen zijn weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. Voor het ontvoeren van hun kinderen zijn een man en een vrouw uit Dalfsen veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. De kinderen van 11 en 6 waren uit huis geplaatst. Het echtpaar was het daar niet mee eens en nam de kinderen daarom mee naar België. Een dag later werden de ouders aangehouden. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Dan nog het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer en morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat nog file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar is de vertraging 25 minuten. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Knappend Hattermerbroek heb je een kwartier tijdverlies. A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Heerde-Zuid en Knappend Hattermerbroek ook 25 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem-Oss tussen Knappend Valburg en Ravenstein is de extra reistijd nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Bij Beelen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Goedenavond, dit is Lou FM. Met nu, Uurtje Factuurtje. Het programma voor ondernemers in de gemeente Elburg.
1: Ja, goedenavond inderdaad. Ja, goedenavond. Uurtje Factuurtje, het weekse programma. Sorry. Nou zeg ik, het gaat helemaal verkeerd.
2: Moet ik even ingrijpen?
1: Ja, nee, gaat goed.
2: Is dat een idee?
1: Ik ben er weer even bij. Ja, we hadden een half uur van uur van tevoren hadden we hestek over het dier. Dat ging helemaal fout telefonisch. Dus ja, nou goed. Uiteindelijk gaan we hopen dat we nu wel goed gaan. Want we gaan een drietal mensen gaan we bellen. En we gaan praten over de landelijke kaartenactie Gebruik de Stem. En we gaan z'n dek horen. Eerst als met dominee Kasper Jager, volgens mij, Ellen. Nou, ja. Ellen achter glas heb je inmiddels gehoord. Die gaat lekker meepraten.
2: Ja.
1: Die heeft deze bijeenkomst eigenlijk ook gecreëerd, zeg maar. En ja. We gaan eerst muziek luisteren. Wat voor muziek hadden wij?
2: We beginnen even met Food for Thought.

0: Ja, dat was Tennessee. We gaan praten met dominee Casper Jager. En waar gaan we het over praten? Ja, er is een landelijke kaartactie ontstaan. En die heet Gebruik je stem. En die is opgezet door het kerk Asiel Kampen. En we gaan daar. Ja, we hebben de dominee al 2 keer een uitzending volgens mij gehad. En we gaan eigenlijk deze uitzending helemaal bieden. Aan 420 gewortelde kinderen die in Nederland zijn die uitgezet moeten worden. Klopt dat, Ellen?
1: Ja, dat klopt. En als het goed is, heb je de dominee nu op de lijn.
0: Meneer Jager, u bent op de lijn.
2: Ik ben op de lijn.
0: Gelukkig, want we hadden in het eerste uur hadden we een heleboel problemen met de telefoon. Maar het gaat nu hartstikke goed, maar we hebben ook een geweldige technicus op dit moment zitten.
1: Dank je.
0: Meneer Jager, misschien doet u even in kort veel vertellen wat er aan de hand is in uw kerk. Want er komt er uiteindelijk wel op neer.
2: Ja. Nou, goed om dan even te beginnen, denk van, want ik ben inderdaad dominee Casper Jager, denk van, maar sinds april ben ik emeritus predikant bij Open Hoop.
0: Oké.
2: Ik denk van, dus dat betekent dat ik eigenlijk voor het gemeentewerk niet meer actief ben binnen Open Hoop, maar nog wel steeds ook actief ben wel voor het kerkasiel en daarin ook nog steeds dezelfde functie vervul als daarvoor. Dus ik ben inderdaad het aanspreekpunt, een beetje het gezicht, noem maar wat op, alles wat met kerkasiel te maken heeft. Dat even vooraf. En wat houdt het dan in, dat kerkasiel? Wij zijn daar op 21 november 2024 mee begonnen. Het is nu bijna 21 juni. Dan duurt dat dus inmiddels 1 jaar en 7 maanden. In dat kerkasiel vangen wij een gezin op, het gezin Baba Jans. Dat inmiddels 12 jaar geleden is gevlucht vanuit Oezbekistan. 10,5 jaar in asielcentra heeft gewoond. En nu dus ruim 1,5 jaar bij ons in de kerk schuilt om te voorkomen dat ze worden uitgezet naar Oezbekistan.
0: Mm-hmm. En
2: waarom zijn we eraan begonnen? Maar dat is wel van belang dat wij met name opnemen voor met name de kinderen Baba Jans. 4 kinderen, waarvan de 2 jongsten hier geboren zijn. Een meisje van 12 en een meisje van 4. En de 2 oudsten, die zijn nu 22 en 15, denk van zich ook eigenlijk heel weinig meer kunnen herinneren van hun tijd in Oezbekistan. Door en door Nederlandse kinderen.
0: Ja, want de oudste is Aram. En die was 10 jaar voordat hij toen in Nederland kwam. Dus dat kan zich inderdaad weinig aan herinneren, denk ik.
2: Ja, die heeft er maar heel weinig herinneringen aan. En dat heeft Ariana van 15 al helemaal niet meer. En ja, zij staan eigenlijk een beetje symbool voor al die gewortelde kinderen hier in Nederland. Kinderen die hier langer dan 5 jaar in Nederland zijn.
0: Mm-hmm.
2: En inmiddels helemaal Nederlandse kinderen zijn. En dan wijzen allerlei onderzoeken wijzen uit dat je dan kinderen niet meer moet gaan uitzetten naar een ander land.
0: Maar even, want Aram en Arjan, dat zijn de 2 oudsten, die zijn niet in Nederland geboren, maar zijn in Nederland komen wonen. Amalia en Alexa, die weten niks anders uiteraard. Maar onder wat voor omstandigheden zijn ze uit Oezbekistan gegaan?
2: Ze zijn in de tijd, denk ik, van ze waren daar niet veilig. En dat had te maken met het werk van vader Alexander. Daar. Die had daar werk gedaan bij de overheid. En moest daar dingen uitvoeren die hij niet wilde uitvoeren. Is daar dus mee gestopt. En was dan op dat moment gewoon niet veilig in dat land. Vandaar dat ze zijn gevlucht. Dat staat een beetje in contrast met wat de Nederlandse regering nu zegt. Dat Oezbekistan een veilig land is. Het is een veilig land voor mensen die hun eigen mening voor zich houden.
0: Ja, duidelijk, ja.
2: En dat geldt niet voor dit gezin.
0: Nee, dat is duidelijk, ja.
2: Nee.
0: Nu zijn ze 1,5 jaar bij jullie in de kerk, zeg maar. Ik zat net even voor te praten met Ellen. Die kinderen, die gaan gewoon naar school toe?
2: Ze gaan niet naar buiten.
0: Ze mogen echt niet terrein af, zeg maar.
2: Ze mogen niet naar buiten. Ze mogen wel naar buiten. Wij gaan ze niet tegenhouden. Ze zijn in die zin hun eigen baas. Maar ze durven niet naar buiten.
0: Nee.
2: Omdat ze niet veilig zijn buiten. Maar als ze buiten komen, denk van, dan begeven ze zich eigenlijk uit de ruimte van het kerkasiel, waar voortdurend een kerkdienst gaande is. Dat betekent dat de IND-politie denkt van dat die niet binnen zal komen. Maar buiten, denk van, kunnen ze gewoon opgepakt worden.
0: Maar is het dan zo erg op dit moment in Nederland als Alexa of Amalia, die in Nederland geboren zijn, uit uw kerkgebouw gaat, dat ze opgepakt kunnen worden?
2: kunnen in ieder geval opgepakt worden. Ja. Of het ook gebeurt, dat weet ik niet.
0: Nee, dat durf je niet aan.
2: Ik weet wel dat ze zichzelf niet veilig voelen. Nee. En ze hebben natuurlijk al meegemaakt dat ze opgepakt zijn in een asielzoekerscentrum. Mm-hmm. Ze hebben al een paar weken in een detentiecentrum in Zeist gezeten. Voordat ze naar dit kerkasiel kwamen. Met de bedoeling om ze uit te zetten. Waarop toen ze op Schiphol stonden, de rechters alsnog nog terugvloten. En ze nog weer mochten blijven. Ja, dat heeft er al zo ingehaakt. Dat de angst om opgepakt te worden en dan alsnog uitgezet te worden dermate groot is. Dat is gewoon een enorm trauma.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen.
2: Als er rondom de kerk toevallig een busje langskomt die zwart is, denk van, dan schrikken ze nog iedere keer enorm.
0: Ja, triest is dat.
2: Dat betekent, kijk, we hebben het over school, wel van belangrijk om te doen. De school komt naar binnen voor de kinderen. Ze kunnen dus niet zelf naar school. Maar ze hebben inmiddels de beide middelste meiden, of de oudste meiden, Ariana denk ik van, is 15 en Amelia 12. Die zit nog op de basisschool, maar er komen gewoon leerkrachten, vrijwilliger naar ons toe. Ze hebben bijna dagelijks, hebben ze les, verschillende leerkrachten. Die komen elke week weer en op die manier denk ik van houden ze een school gewoon heel goed bij.
0: Ja, nou hou ik het verhaal niet helemaal bij, maar ik kan me herinneren, een paar jaar geleden was er een kinderpardon. Ja. Daar zijn hun niet ongevallen, of hoe moet ik dat zien?
2: Ja, het was, kinderpardon was in 2019, februari 2019. Daarna vooraf ging ook een kerkasiel. Dat was toen in de Bethelkapel in Den Haag. Want het was van december tot volgens mij maart 2019. Had ook een kerkasiel, was ook voortdurend een kerkdienst gaande. Dat heeft toen 3,5 maand geduurd. Mm-hmm. Vervolgens denk van, ging het CDA denk van, ging overstag. Wat ervoor zorgde dat er een meerderheid was in de regering die zei van, we moeten toch wel voor gewortelde kinderen gaan regelen. Want het is niet goed om gewortelde kinderen nog uit te zetten. Toen kwam er inderdaad een kinderpardon. En de kinderen die er toen 5 jaar of langer waren, en dat waren uiteindelijk volgens mij ruim 600 kinderen met hun ouders, mochten toen blijven. Het gezin Babbe Jans, wat nu bij ons in de kerk zit, van toen een aantal weken terug.

0: We wachten daar op uitslag.
1: Gevortelde kinderen, valt daaronder dat je dan geboren moet wezen in Nederland? Of dat je langer een aantal periode, bepaalde leeftijd in Nederland bent gekomen? Of hoe moet ik dat zien?
0: Als je over gewortelde kinderen hebt, dan gaat het over gewortelde asielkinderen. Dat betekent, dan gaat het om kinderen die langer dan 5 jaar inmiddels in Nederland zijn.
1: Ja, ja.
0: Het heeft niks met waar je geboren bent te maken. Nee. Ook niet verder, maar het gaat er puur om hoe lang je hier in Nederland bent.
1: Goed. Nou hebben jullie een hele mooie actie opgezet. De Landelijke Katernactie. We krijgen straks ook nog Ine, gaan we nog even over praten, en Willemien. Maar waar houdt dat iets kort in?
0: Het is een beetje een vervolg op onze klokkenluidactie. Mm-hmm. Die hebben we in april gehouden. Daarin hebben we alle kerken opgeroepen om van 16:20 tot 16:25 de klokken te luiden. Daar hebben toen meer dan 840 kerken aan meegedaan door het hele land heen. Om aandacht te vragen voor gewortelde kinderen. Daaruit kwam een vervolgactie voor dat we zeiden hoe we krijgen heel moeilijk de verantwoordelijke politici naar kampen.
1: Ja.
0: Dus zeiden we, dan gaan we het omdraaien. Dan moeten wij dus naar Den Haag.
1: Ja.
0: En dat doen wij middels deze kaartenactie. Dus we hebben onder alle kerken, maar niet onder alle kerken, ook via onze WhatsApp-groepen, ook allerlei andere instanties buiten kerken doen gelukkig mee. Het is niet alleen maar, het zijn niet alleen maar kerkmensen. Hebben we allemaal aangeschreven en gezegd van bestel kaarten. Maar schrijf een persoonlijke kaart naar de 17 woordvoerders van alle politieke partijen. 1 in de commissie asiel en migratie. En ook naar Bart van der Brink, de minister. En wellicht naar andere politici die je zou willen aanschrijven. We hebben ruim 180.000 kaarten verzonden door het hele land heen. En inmiddels hebben we zo'n 120.000 kaarten terug ontvangen. Allemaal persoonlijk gericht aan mensen die in die commissie zitten of politici zijn.
1: Ja, en die gaan uitgedeeld worden volgende week, dacht ik, hè?
0: Ja, ze hebben ze allemaal teruggestuurd naar onze kerk.
1: Ja.
0: Daar is een groep vrijwilligers bezig geweest om ze allemaal op naam te sorteren. Dat betekent denk ik dat Bart van der Brink zo rond de 10.000 kaarten zal krijgen. En heel veel van die woordvoerders ergens tussen de 5.000 en de 7.500.
1: Mm-hmm.
0: Die gaan wij komende dinsdag, 23 juni, naar Den Haag brengen. Wij zijn dan tussen 12 en 2 uur verzamelen we in Den Haag op de koe. Hoe heet het? De naam al weer kwijt. De
1: koekamp.
0: Ja, heel goed. De koekamp. Dat is dichtbij waar het ministerie, waar het parlement nu zit, de Tweede Kamer. En daar hebben we eerst tot ongeveer 12:45 een programma met sprekers en muziek. En vervolgens gaan wij met een grote koets, met daarvoor paarden, gaan wij al die postzakken, en dat zijn er rond de 50 en dan nog een heel veel dozen, gaan wij richting Tweede Kamer rijden. Het is ruim 1200 kilo wat we moeten gaan verplaatsen. En die gaan we daar afgeven aan de commissie voor asiel en migratie.
1: Oké, maar stel voor dat, zou heel mooi wezen, natuurlijk als die 420 gewortelde kinderen toch geen ogenblik in Nederland mogen blijven. Dan zou ook een heleboel problemen bij het ministerie weg zijn. Want die kinderen zitten eigenlijk allemaal asielzoekerscentra. En er zijn allerlei onderzoeken over, et cetera. En waarom ze wel niet. Maar als je op het moment dat je die 420 kinderen met ouders toelaat, dan heb je een heleboel problemen opgelost in asielzoekers. Het centrum.
0: Nou, je maakt het probleem iets kleiner, want 420 kinderen denkt van, het gaat natuurlijk niet om 420 gezinnen.
1: Nee.
0: Het is misschien een gezin van 3 kinderen, dus dan zal het gaan om zo'n 175 gezinnen. Waarvan je zegt, die kunnen dan inderdaad, mogen hier blijven, hoeven dan niet langer in een asielzoekerscentrum te zijn en kunnen elders in Nederland een woning vinden. Gaat het huisvestingsprobleem niet direct oplossen.
1: Nee, dat begrijp ik wel. Maar
0: want die groep is veel groter. Veel belangrijker is, denk ik, van dat je recht doet aan de rechten van kinderen. Want dat is juist het rare daarin.
1: Ja.
0: Want wij proberen het ook een beetje uit die hele asielproblematiek tegen ook weg te trekken. Het gaat hier over kinderen die ook. Er is een Europees kinderrechtenverdrag. Wat in heel veel landen opgenomen is, ook in de landelijke wetgeving. Alleen in Nederland is dat niet gebeurd, is een bewuste keuze geweest. Zou dat wel zo zijn, denk ik, dan zouden waarschijnlijk nu deze kinderen hier gewoon al een plek hebben.
1: Ja, maar

0: Nou, wat ik eigenlijk wil zeggen, het IND heeft laat blijken dat ze veel te weinig mensen hebben om te onderzoeken, et cetera, et cetera. Ja. Dus er zijn al die gezinnen waar die kinderen bij thuis horen, daar zijn ze mee druk mee bezig. Nou goed, er komt wel of niet een uitspraak over. Nou, ze zeggen oké, een tweede kinderpardon, al die 420 kinderen toelaten. Dan heb je in ieder geval voor het IND is er ook een stuk minder werk.
1: Ja, daar valt gewoon een stuk weg. Dan is dat gewoon in één keer duidelijk. En dan, nee, dat klopt helemaal. En dat zou heel mooi zijn. En het zou dan eigenlijk erg voor de hand liggen om te zeggen, zolang wij die keten niet kunnen versnellen, denk ik, zou dat ook. Dat is ook wat wij voor pleiten. Want het gaat ons niet alleen om het gezin Babi Jans. Het gaat ons ook niet alleen om deze 420 geboren kinderen die er nu zijn. We willen graag voorkomen dat hetzelfde gebeurt als 7 jaar geleden. Dat er over 7 jaar weer ineens een groep geboren kinderen correct, hier in Nederland verblijft. Je moet het opnemen in je wetgeving, dat als kinderen hier eenmaal 5 jaar zijn, dat je dan zegt, oké, dan is het ons niet gelukt om die procedures te versnellen. Dan blijven kinderen hier automatisch. Dat zou naar kinderen toe de meest normale weg zijn.
0: Maar ik wil niet met vingers wijzen, maar eigenlijk is het, als we langer dan 5 jaar in Nederland zitten, dan heb je dit soort status, zeg maar. En eigenlijk is het een bevred van onvermogen van de IND. Maar die kunnen niet die 5 jaar kunnen ze uitspreken.
1: De IND is, wil ik niet zeggen. Ik zou het bij de politiek willen leggen. De IND is gewoon ver onder de man, onder de mens.
0: Ja, dat ligt probleem.
1: Dus die kunnen niet anders. Dus ik leg het vooral daar niet neer. Zij kunnen niet anders dan op een gegeven moment gaan stapelen. Maar ze hebben gewoon veel te veel te doen.
0: Ja.
1: Dus het heeft met een politiek besluit te maken. Hoe gaan wij dit aanpakken?
0: Ja,
1: daar ligt de crux.
0: Nou hebben we de familie Babi Jans en die zitten nu in kampen in uw kerk, zeg maar. Maar stel voor dat hier geen oplossing komt, dan zitten ze er over 5 jaar en 6 jaar nog.
1: Ja, dat is natuurlijk geen optie.
0: Nee.
1: Kijk, er wordt wel vaak gevraagd van hoe lang kunnen ze blijven. Dan zeggen van zolang we draagkracht hebben.
0: Ja.
1: En zolang het te dragen is, nou op tot nu toe denk ik van 24 uur per dag hebben we een viering. Er zijn altijd voorgangers, er zijn altijd vrijwilligers die dat dragen.
0: Ja.
1: De trouw en de vasthoudendheid is groot. Maar kijk, iedereen kan begrijpen, maar wij ook denken van dat dit niet jaren kan voortduren. Het duurt eigenlijk al veel te lang, meer dan 1,5 jaar.
0: Ja.
1: Dus dat moet ergens stoppen. Denk van, maar dat betekent wel dat wij inderdaad, dan moet er wel een oplossing komen.
0: Ja. Dus 1,5 jaar per 24 uur, 7 dagen per dag is er gewoon, of per week is er gewoon een kerkdienst draaiende.
1: Ja, de viering is altijd, de kerk is altijd open. Je kunt er dag en nacht terecht en dus altijd een viering gaan. Ja.
0: Nou, heel bedankt voor alle informatie die u gegeven heeft. Ik zou zeggen aanstaande dinsdag, zei u, geloof ik, wanneer jullie naartoe...
1: Ja, dinsdag gaan wij naar Den Haag.
0: Heel veel succes en ik hoop dat met deze nieuwe regering dat er wat oplossing gaat komen.
1: Ja, dat hopen wij ook. En we zien nog steeds kansen. Want ik denk dat zeker het CDA en D66 er heel veel baat bij hebben, ook naar hun kiezers toe, om ook even een andere kant dan strengs te laten zien, maar ook een menselijke kant te laten zien.
0: Oké. Meneer De Jager, hartelijk bedankt voor uw tijd. En ik zeg heel veel succes dinsdag.
1: Dankjewel.
0: Oké, we gaan luisteren naar Under the Milky Walk.

0: Nou, luisteraars, ja, ik zit even te kijken naar de tijd. We lopen er al behoorlijk uit, maar ik moet zeggen, dominee Casper Jager had goed verhaal over gebruik je stem en over de 420 gewortelde kinderen die in Nederland her en der verblijven. Als het goed is, hebben we nu Ina natuurlijk, Ina Nagelmaker, klopt dat?
1: Dat klopt helemaal. Mijn naam is Ine Nagelmaker.
0: Geweldig, Ine. Ja, ik begreep dat jij... we hebben net even ongetwijfeld misschien wel geluisterd. Casper Jager hebben we even aan de lijn gehad.
1: Ja.
0: En die heeft ons heel uitgebreid verteld van ja, wat het probleem is. Ik heb hem al twee keer voor mijn uitzending gehad. Maar jij hebt een hele belangrijke rol volgens mij.
1: Nou, weet je, wij doen vanuit Kampen het sorteren van alle kaarten. Ja. Het eerst verzenden natuurlijk van alle kaarten naar alle gemeenschappen, naar individuen, naar sportclubs, naar politieke clubs. Het maakt er eigenlijk niet zoveel uit en die zijn allemaal gesorteerd, verstuurd. Ja, en dan komen ze ook weer binnen, hè?
0: Ja.
1: En dan kun je twee dingen doen. Je kunt alles op een grote hoop gooien, maar je kunt ook zeggen, nee, dat doen we niet. We zijn zorgvuldig naar zowel de zenders als natuurlijk naar Den Haag straks.
0: Ja.
1: Wat hebben we dan bij ons? Nou, zo is het met wat mensen tot stand gekomen. Dat we zeiden, we gaan tellen.
0: Ja, klopt.
1: We gaan alles langs onze handen laten komen. En dat is inmiddels een mega klus. Vermoeid, maar zeer dankbaar.
0: Hoeveel kaarten hebben jullie verzonden?
1: Als ik het allemaal kan inschatten, want dat gebeurt natuurlijk ook allemaal in 3-4 weken tijd, zijn er 180.000 kaarten de deur uitgegaan. En staat onze teller op dit moment rondom de 130.000.
0: Die weer teruggekomen zijn.
1: En die geteld en gesorteerd zijn.
0: Een domme vraag, wie betaalt dit allemaal?
1: Dat zal uit giften, kerkasiel loopt op giften.
0: Begrijp ik, ja.
1: Want anders zou je dat natuurlijk niet allemaal kunnen betalen. Dan? En daar wordt dit ook uit, en donaties ook. Zo gaat er dinsdag een bus naar Den Haag, of meerdere bussen. Kijk, want over Den Haag, daar ga ik niet over. Maar dat zijn donaties.
0: Ja, dat is duidelijk. Nou zeg je van je hebt 130.000 teruggekregen. Dat betekent dat de minister, ja, 130.000 en de minister krijgt een kaart en 17 andere mensen rondom die commissie krijgen zo'n kaart. Hè?
1: Ja, er zitten 18 mensen in de commissie asiel en migratie.
0: Ja.
1: En daar is de minister telt daarbij, dus 17 plus 1. En we hebben alles op naam gesorteerd. Dus wij weten hoeveel mensen ieder krijgt. En dat er natuurlijk ook koplopers zijn. De minister is duidelijk koploper.
0: Ja, dat begrijp ik, ja.
1: Jeltje Straatman van CDA. Ja.
0: Maar even, je zegt het is een commissie waar de kaart aan toe gaan. Is dit een commissie, is die weer opnieuw vastgesteld toen er ook een nieuwe regering is gekomen?
1: Als er een nieuwe regering komt, zijn er ook nieuwe commissies.
0: Ja, ja. Dus
1: nieuwe
0: moet...
1: Tweede Kamer, ook nieuwe commissies.
0: Okay.
1: Zo werkt het. Ja. Ja.
0: Dus daar zie je misschien de mogelijkheid in.
1: Nou, de last is natuurlijk, je weet hoe het gaat in ons land. Je weet ook hoe het gaat als er een rel is of wat dan ook, is het altijd aandacht.
0: Ja.
1: Dit is geen rel, hè? Dit is hele zachte acties.
0: Ja,
1: eigenlijk, een petitie tekenen is één, maar een kaartenactie, dat is nog wel iets meer. Want het betekent dat je fysiek iets in je handen hebt, dat je fysiek iets moet doen.
0: Ja.
1: En fysiek het ook moet terugdoen, dat is natuurlijk ook al een ding. Nou, als je ziet hoe het met pakken vol ook weer door allerlei kerkgemeenschappen, maar ook allerlei andere individuen en ook niet kerkgeoriënteerde mensen, het allemaal in de open hof weer terug is bezorgd door de postbode, maar ook mensen die het zelf kwamen brengen. Dat is fantastisch.
0: Ja.
1: Dus ja, weet je, het is dan ook een kwestie van, jullie geven hier aandacht aan, maar dit is dus de zachte kracht van Nederland. Hè? En ja. Als je nu weet dat wij maandagmiddag, leggen we de laatste hand, omdat we dinsdag alles mee naar Den Haag nemen, dat het nu nog steeds binnenkomt. Het is eigenlijk, moeten we gewoon zo dadelijk zeggen, het stopt. Want het loopt, en juist die aandacht voor al die Nederlanders die allemaal zeggen, wij komen op voor deze kinderen in de kerk, de familie Babians, met hun, de gewortelde kinderen, die hier al meer dan 5 jaar zijn. Dat zijn heel veel Nederlanders die dat ook vinden. En die geven wij dus op deze manier ook een hand. En die reizen eigenlijk een beetje met ons mee naar Den Haag.
0: Ja, dat is duidelijk. Jullie hebben een internetsite, kerkasielkampen.nl.
1: Ja?
0: Daar kan je nog steeds kaartje opvragen. Of is dat inmiddels achterhaald?
1: Nou, weet je, wij kunnen niks meer versturen, want de post die brengt dat niet meer bij en we krijgen het ook niet meer terug. Bovendien is het ook best kostbaar, hè? Je moet een pakketje kaarten doen. Ja. Maar stel dat er mensen zijn die zeggen, ja, ik zou toch verschrikkelijk graag mijn naam op een kaartje willen hebben. We hebben maandagmiddag mensen zitten die namens, misschien uw luisteraar.
0: Ja.
1: En ophalen van kaartjes in kampen kan altijd. Dat kan tot en met maandagmiddag. Ja. En schrijven in de kerk en het neerleggen kan ook altijd. Dus Elburg, nou wie weet, mooi moment om naar Kampen even te fietsen.
0: Ja,
1: en gewoon lekker in de kerk een kaartje te gaan schrijven.
0: Het is het mooie Elburg achter je laten en naar het mooie Kampen toe gaan.
1: Lekker langs het Veluwe meer, wat vindt u daarvan?
0: Ja, maar dit weer is echt perfect natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja.
1: Want even fietsen.
0: Waar zit jullie kerk? De Flevoweg, geloof ik, hè?
1: Flevowijk. En het is, hoe duid ik dat? Ja, in Flevowijk. En de Leliestraat.
0: Geweldig.
1: Weet u, het is aan mensen die naar uw programma luisteren en zeggen, joh, dat heb ik gewild, het is aan mij voorbij gegaan of het is mij te veel.
0: Ja.
1: Ze mogen ook gewoon achterlaten op de website, op een mail of gewoon bij u en zeggen, ik wil dat. En wij zorgen maandagmiddag, zit er een groep mensen in Kampen te schrijven namens mensen die zelf zeggen, ja, ik wil. Dus niet van horen zeggen. Ze moeten dan zelf zeggen, ja, ik vind dat belangrijk.
0: Ja, geweldig. En wat is u bent er heel erg druk mee bezig geweest de komende afgelopen
1: zeggen, ja.
0: Vier weken. Ja. Volgens mij heeft er niks anders kunnen doen. Maar wat is jullie inschatting?
1: Nou weet je, we gaan eerst kijken naar het getal. Als ik zeg dat er 130, ik moet nog het eindresultaat hebben, maar we zeggen, laten we nou zeggen 130.000 kaarten in 3 tot 4 weken.
0: Mm-hmm.
1: Van een 180 die je uitzendt. Dan is het percentage wat terug is gekomen 75%.
0: Ja.
1: En als ik dat zeg, dan is dus het warme hart van mensen, dat is het eerste. Dan wil ik gewoon zeggen, al die mensen die maar zeggen, joh, je moet toch een einde aan komen. Ja, en wat is dan de verwachting? We hopen met een kaart aan de mensen in de Tweede Kamer en de commissie, persoonlijke kaarten, met ook prachtige teksten erop geschreven, dat de mensen ook hun hart niet alleen met een D laten zijn, maar ook met een T.
0: Ja, dat is duidelijk, ja.
1: Dat is eigenlijk, ja, en wat ze dan gaan doen, je kent het strengste asielbeleid. En
0: ja.
1: Ik hoop dat naast het strengste asielbeleid ook het strengste barmhartigheidsbeleid er is.
0: Ja, ik kan me er ook helemaal niet voor voorstellen. Kinderen in de, wat heb ik al tegen de dominee gezegd? Ik kan me niet voorstellen, kinderen die langer dan 5 jaar in Nederland zijn, op jonge leeftijd binnenkom, die kan je niet meer uitzetten. Maar goed, dat is.
1: Nou, weet je, ik vul nog graag aan. Ik kan niet tegen mensen zeggen, kom naar de kerk en kijk eens even in de 4 paar kinderogen Babians. Ja. Dat ga ik natuurlijk niet doen. Maar weet, 600 dagen in een kerk zitten. Wij fietsen, hè? Wij gaan de deur uit. We doen een kleine boodschap aan de overkant van de straat. 600 dagen. En dan ben je 4 jaar, 10 jaar, 12 jaar. Daar hebben we het over, hè? Probeer het eens voor te stellen.
0: Ja, ik begreep er wel een kleine tuin. Ze komen al even naar buiten, maar daar houdt het ook allemaal op. Ja.
1: Ze kunnen een lucht halen.
0: Ja,
1: Laat ik het zo maar zeggen. Zo klein, hè? Het is geen tuin, hoor.
0: Het lijkt
1: een klein binnenplaatsje van 10 bij 10.
0: Ja, dit is het gevoel wat Anne Frank vroeger had.
1: Dat zeggen wij wel eens vaker.
0: Ja.
1: Ze zitten eigenlijk achter de boekenkast.
0: Ja, daar komt het wel letterlijk op neer. Dus dat die...
1: En ze zijn omarmd door heel veel mensen van heel Nederland. Want dat vind ik ook mooi, hoor. Als ik naar al die kaarten kijk, van Apeldoorn, Amsterdam, Aardenburg. Je loopt door Middelburg, ik kom daar wel eens. En dan zeggen mensen, hey, kerk is hier, we hebben de kaarten opgestuurd. Door heel Nederland. Nou, en als dit langer zou lopen, durf ik u te zeggen, dan waren er het dubbele aantal kaarten hadden we rustig kunnen ophalen.
0: Ja, dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Maar goed, als dit niet werkt, dan 130.000 kaarten. Ja, dan wordt het een 250.000 kaarten. Maar dat blijft in principe blijft hetzelfde.
1: Precies.
0: Het hele verhaal,
1: je moet een keer zeggen, dit is het. En ik wil graag de hardheid van de D omzetten in een hart vol. Met een T.
0: Ja, dat is duidelijk. Hey, heel erg bedankt voor de tijd. Ik zeg heel veel succes de komende dagen.
1: U bedankt voor uw tijd dat u mij ook het woord
0: juist
1: kunt.
0: Dank
1: en,
0: u wel. Wij gaan in ieder geval even een oproep maken. Dus in ieder geval bij u nog langskomen om kaartjes in te vullen. En ik zeg heel veel succes met dinsdag. En hoop dat het mooi weer is dinsdag.
1: dat zal het zijn. En ik ben erg benieuwd wat er in de Tweede Kamer gebeurt. En mensen die ook naar Den Haag willen, kijk naar de website en meld je aan voor Den Haag. Je kunt mee.
0: Ja, kerkasielkampen.nl, daar staat alles op.
1: Ja,
0: oké, okay, heel prettige avond en toi toi.
1: Dankjewel, Rob.
0: Oké.
1: Dankjewel.
0: Goed zo.
1: Goedenavond. Dag.
0: Daai. Bestop.
2: Ga even inbreken.
0: Oké.
2: Wat goed is, denk ik, om even te zeggen dat ik benaderd ben door Willemien voor deze uitzending. Willemien van der Stouwen. We gaan haar zo bellen. Zij heeft het contact gelegd met de dominee en ook met Ine.
0: Zij is ook vrijwillig van het hele gebeuren?
2: Nee, zij maakt zich daar gewoon druk om. Zij is eigenlijk een dierenmens en komt volgende week ook bij mij in het programma. Maar dat even terzijde. Zij gaf aan, en dat hebben we ook geprobeerd, dat er een theatervoorstelling is. En die wordt gemaakt door Joris Linssen. En Joris Linssen is natuurlijk bekend van Hello, Goodbye en Taxi en nog veel meer. We hebben ons uiterste best gedaan om hem in de uitzending te krijgen. Maar hij staat op dit moment die uitzending te spelen. Dus dat kon even niet.
0: Kon je het er mooi tussendoor kunnen doen?
2: Ja. Jij bent ook lekker, hè? Een beetje. Ik vind dat we dat heel goed hebben geprobeerd. Okay. Maar goed, we gaan er zo even wat over vertellen. Maar wat mij aardig leek, Willemien heeft die uitzending, of tenminste die voorstelling, gezien. Dus ik dacht, als zij nou even vertelt hoe, wat of waar. Want, en nu komt het, 21 juni, dat is volgens mij donderdag, zullen we zo ook nog, of zondag, zullen we zo nog even herhalen. Wordt het nog een keer uitgevoerd in Kampen, in de Stadsgehoorzaal in Kampen. Dus mensen die dat graag zouden willen zien, want Joris Linssen heeft zijn voorstelling eigenlijk gemaakt omdat hij zo geschrokken is van het hele gebeuren daar in het kerkasiel in Kampen. Nou, Willemien zal er zo alles over vertellen. Ik draai even een nummer en dan ga ik haar even bellen. Maar ik vond het goed om dat even te vertellen. En ik wilde Willemien ook even bedanken dat ze al die connecties heeft gemaakt voor ons. Dus bij deze. Nou ja, en ik dacht, Rollies, busstop. Het is toch een bus?
0: Ja.
2: Naar Den Haag.

0: gaat hij eruit, het plaatje. Maar goed, maakt er niks uit, want we hebben een veel belangrijke persoon. En dat is Willemine. Dag Willemine.
1: Hi.
0: Wat... Leuk dat jij even tijd hebt vrij kunnen maken als vrijwilligster ook voor Gebruik je Stem. Want jij hebt ook vrijwilligerswerk daar gedaan, hè? Volgens mij, nou, je überhaupt ben je heel druk mee bezig geweest, maar...
1: Ja, ik ben er nog steeds vrijwilliger, hoor.
0: Ja, ja.
1: Elke dinsdagavond ben ik samen met mijn vader twee uurtjes... staan we achter de bar, koffie
0: achter
1: te
0: bar,
1: schenken.
0: Achter de bar, oké. Dus je staat in de keuken dan op dat moment?
1: Ja, okay. Ja, dan staan we in de keuken.
0: Hoe lang duur je dat al?
1: Nou, eigenlijk vrijwel in het begin al, ja.
0: We zijn de familie Abayab, die zijn om 11, wat ik begrepen heb, 21 november is er de kerk ingegaan inderdaad.
2: 2020. Ik wist dit helemaal niet van Willemien. Daarom zei ik net ook, volgens mij is ze geen vrijwilliger. Je moet me meer vertellen, Willemien.
0: Dat heeft ze al eens een keer op de radio verteld.
2: Ja, maar daar was ik toen niet bij. Dus
0: oh,
2: ik heb dat stukje...
0: Wezen?
2: Ja, precies.
0: Oh, oké, maakt er niet zoveel uit. Nee. Willemien, nou ja, het is uur. Of ja, het dinsdag is eigenlijk het grote verhaal, denk ik. Ik neem aan dat jij ook meegaat.
1: Ja, ik ga dinsdag ook mee met de bus. Ja.
0: En we hebben al heel uitgebreid over de achterkaart of de kater en alles gesproken. Maar jij bent ook betrokken geraakt bij een theatervoorstelling, Lieve Hemel. Klopt dat?
1: Nou, ik ben er niet zozeer bij betrokken geraakt. Maar Joris Linssen is eigenlijk betrokken geraakt bij het kerkasiel. Mm-hmm. Hij is daar eigenlijk onverwacht terechtgekomen. Hij vertelt ook in zijn voorstelling, Lieve Hemel... vertelt hij hoe dat zo gekomen is. Maar hij was daar zo van onder de indruk... dat hij daar een theatervoorstelling over heeft gemaakt. En daar ben ik naartoe geweest in Steenwijk pas geleden. En dat was echt heel bijzonder.
0: Want dat doet hij samen met Bas Ragas, begrijp ik? Of niet?
1: Nee, met twee dames.
0: Oh,
1: met
0: wacht even,
1: Mirte van de Wetering. En Marijt, Vera Marijt.
0: Oké.
1: Ja.
0: En vertel eens, hoe ziet jou hoort zo? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik kan er geen beleving van krijgen.
2: Ja, wat
0: eigenlijk
2: gebeurt daar? Ja. Want daar ben ik ook heel benieuwd naar.
1: Nou, het was, ze staan dus met z'n drieën op het podium. Mirte van de Wetering, die speelt viool en contrabas en die zingt. En Vera Marijt, die speelt piano en die zingt ook. Nou ja, Joris die zingt en vertelt. En eigenlijk vertelt hij een gedeelte van zijn eigen leven. Maar ook het verhaal van de familie Babiant. En hij vond het erg lijken op het Bijbelverhaal van Rut. Ja. En dat gaat als een rode draad door de voorstelling heen. Dus het is een hele bijzondere... Er wordt dus veel verteld en gezongen. Er zijn een paar prachtige nummers. Waaronder één nummer in het Armeens. Dat is de taal die de familie spreekt.
0: Ja.
1: Daar zingt Mirte, die zingt en in het Armeens. En Joris Linssen vertaalt het dan al zingend. Het was echt kippenvel.
0: Ja, duidelijk, ja. Jij bent een paar weken geleden, denk ik, geweest. Ik weet niet hoe lang geleden. Maar goed, er is nog één uitzending in Kampen, begreep ik, hè?
1: Ja, nou, voor de zomervakantie is er dus nog één voorstelling. En dat is dus aanstaande zondagmiddag om 3:00 hier in Kampen in de Stadsgehoorzaal. Dus ik zou zeggen, een echte aanrader. Je kunt je tickets bestellen via theaterlievehemel.nl. En ik zou het doen.
0: Ja.
2: Ik zat nog even te kijken. Mocht iemand in de buurt van Nijmegen zijn. Zaterdag is er nog een voorstelling in Nijmegen. Maar even over Kampen. Daar ben ik één keer geweest. Die Stadsgehoorzaal is al een fantastische belevenis als je daar bent. Dat is geweldig. Ben je daar wel eens geweest, Rob?
0: Nee, nooit geweest.
2: Dat is echt een aanrader. Dat is, je waant je, ik weet niet hoeveel 100 jaar terug. Dat is echt geweldig.
0: Oké, hoeveel mensen kunnen
1: een prachtig theater, maar natuurlijk ook dan Lieve Hemel. En als mensen dan toch in Kampen zijn, dan kun je natuurlijk zo even naar de Open Hof om de kater te tekenen.
2: Ja, dat is een heel goed idee. Maar ik vind het heel bijzonder dat dit speelt. En ik vind het ook heel bijzonder dat hij zich... behalve door de Bijbel en het verhaal van Rut, maar gewoon heeft laten inspireren, hè, door, ja, door het kerkasiel. Dat is eigenlijk wat het is.
1: Ja, het is eigenlijk de voorstelling, nou ja, en het verhaal van Rut gaat allebei over hoop en kracht. En dat is nou ja, wat Joris zo vond in de familie Babiant en alle vrijwilligers die daar omheen staan. Dus het is, ja, het is natuurlijk eigenlijk een hele trieste situatie dat dit nodig is.
2: Ja.
1: Maar het is ook vol ja, kracht en hoop.
2: Ja,
1: dus het is, ja, het is een heel bijzondere voorstelling geworden.
2: Ja, mooi. Nou, ik heb je al eventjes, dat heb je misschien net gehoord, bedankt omdat jij kwam van kunnen jullie dit verhaal brengen. En nou, ik hoop echt dat er heel veel mensen luisteren en nou, kijken of ze iets kunnen doen. In elk geval die kaarten tekenen en misschien zelfs nog wel even naar Kampen voor de voorstelling.
1: Voor de voorstelling. Nou, en als de mensen mee willen met de bus dinsdag, is natuurlijk hartstikke mooi als we daar met heel veel mensen staan.
2: Ja.
0: Dan moet je oppassen, dan is straks de bus te vol.
1: Ja.
2: Dat vinden wij prima.
1: Ik geloof dat er meerdere bussen meegaan.
0: Oh,
1: dus, okay,
0: geweldig.
2: Nou, zal ik de website nog even noemen? Dat is kerkasielkampen.nl. En daar kan je eigenlijk alles vinden. Nou, van kaarten tot het hele verhaal enzovoort. Dus kerkasielkampen.nl.
1: Ja.
0: Nou. Willemien, hartstikke bedankt. Hou ons op de hoogte hoe het zich ontwikkelt. Want ja, dat zei ik al tegen de Kasper Jager, de dominee. Van ja, goh, stel nog voor dat het niet lukt. Wat dan? Ja, die zegt ook van ja, we kunnen niet oneindig door blijven gaan. Dus laten we hopen dat de politiek in ieder geval weer een soort generaal pardon voor een aantal kinderen gaat geven.
1: Ja, zeker. Nou ja. Ik wens de familie Babiant natuurlijk toe dat ze snel in vrijheid krijgen. Daarover zingt Joris ook heel mooi in zijn voorstelling. En nou, ik hoop natuurlijk dat ze heel gauw de deuren achter zich dicht kunnen trekken. Om in alle vrijheid en veiligheid een toekomst in Nederland tegemoet te gaan. Want ze zijn hier al thuis. Dus
2: dat hopen we met z'n allen, Willemien.
0: Ik heb de musical Anne gezien. Ik weet niet of je die gezien hebt in de Lamar. En dat ging uiteraard over, hoe heet het, degene die de Tweede Wereldoorlog niet heeft overleefd.
2: Anne Frank.
0: Anne Frank, ja. Maar kijk, deze, ik zie toch al een foto van alle vijf. Maar ja, god, dit is gewoon een soort Anne Frank situatie. En je weet in ieder geval zeker dat je niet hier in Nederland doodgeschoten wordt. Maar dat komt er wel letterlijk op neer natuurlijk. Dus inderdaad, ja, 600 dagen in de kerk moeten zitten.
1: Kunnen die mensen niet terugsturen.
0: Nee, dat
1: het zijn fantastische, lieve, vriendelijke mensen. Ja. En ik kan me niet voorstellen dat we ze terug gaan sturen.
0: Maar ik vraag me af hoe dat zich ontwikkelt in de brein van de kinderen en alles. Die ouderen, nou goed, die hebben dat al natuurlijk. Maar die kinderen ook, ja, die moeten gewoon echt continu een soort angst wezen.
1: Yes, ja, maar wat ik wel heb begrepen is dat ze natuurlijk in de AZC's ook constant in angst en onzekerheid hebben geleefd.
0: Nee,
1: en dat ze ook
0: ik.
1: Wel in de kerk nu wel een stukje veiligheid ervaren.
0: Nou, ik hoop dat het heel snel opgelost gaat worden, Willemien.
1: Ik hoop
0: daar gaan we het over, hè?
1: En ik hoop dat we daar dinsdag een grote stap gaan maken. Okay. Als we daar met al die katen van
0: 130.000 katen,
1: staan.
0: Hè? 130.000 kaarten heb ik begrepen van Ine.
1: Ja,
0: dus wat dat betreft.
1: Enorm toch?
0: Oké. Okay. Hey, hartstikke bedankt voor je tijd. We gaan even muziek luisteren.
1: Ja, jullie bedankt voor de aandacht.
2: Ja, dankjewel, okay. Willemien. Fijne avond.
1: En jullie ook. Doeg.
2: Doeg.
0: Messen in de bottle.

0: Ja, luisteraars, wij hebben het programma Uurtje Vertuurtje vrijgemaakt voor de actie Gebruik je stem. Mocht je nog kaarten willen schrijven, et cetera, moet je even naar de kerk in Kampen gaan. Ga even naar kerkasielkampen.nl, dan kan je het een en ander informeren. En dan kan in ieder geval nog dinsdag mee. Tot maandag kunnen nog kaartjes ingeleverd worden. En ik vind het op zich al een geweldig hoeveelheid om 130.000 kaarten naar het politiek te brengen. Dus laten we hopen.
1: Benieuwd eigenlijk hoeveel postzakken vol dat zijn. Toch?
0: Ja, inderdaad. Er zijn een heleboel postzakken.
1: Ja, en er zullen meer dan één bus gaan rijden naar Den Haag.
0: Dat
1: dus,
0: denk ik ook, ja.
1: Dat is wat, wel mooi.
0: Wat wij van de hoe heet dat, Kasper Jager vertelde mij dat er op de woensdagmiddag een geluid van kerkkloot om 4:20, dus 16:20, hebben inderdaad meer dan, eens eventjes kijken, om meer dan 800 kerken hun klok laten rijden. En ik heb eigenlijk vergeten te vragen waarom het om 16:20 moest wezen. Maar daar kom ik niet helemaal achter. Maar goed, het is in ieder geval een geweldig initiatief over heel Nederland heen. En als je ook op de site gaat kijken, dan zie je ook alle acties die er gehouden zijn over heel Nederland heen. Dus dat betreft een heel mooi gebeuren. En wat dacht je van al die vrijwilligers die al meer dan 500, 24 uur, maar 7 dagen, ja, 500 kerkdiensten doen en alles. Nou, 500 kerkdiensten, 500 maal 24 uur kerkdiensten doen. Dat is echt geweldig, is dat natuurlijk.
1: Ja, weet je, als je dit soort dingen hoort, ziet en leest, dan krijg je weer een beetje hoop in de mensheid.
0: Ja, klopt, ja.
1: Weet je, we hebben zoveel oorlog en ellende en gedoe. En toen ik net in de auto zat, ik geloof dat Oekraïne heeft iets in Rusland ondergejast. En andersom weer, ik weet het niet. En het blijft maar doorgaan. En dan denk ik, misschien laat dit ook wel zien. En nou ja, goed, dat is dan in Kampen, kleine plek. Maar hoe mooi we ook zijn als mens. En wat voor mooie dingen we kunnen doen.
0: Ja. Nou, hun actie hebben ze inderdaad aangegeven dat er op dit moment 420 gewortelde kinderen, dus die 5 jaar en langer in Nederland zijn, ergens in een asielzoekerscentrum, et cetera, zitten. En die willen ze gewoon eigenlijk een generaal pardon geven. Daar komt het letterlijk op neer. Dus politiek, wees zo duidelijk en doe het ook.
1: Wat ik me eigenlijk nog even afvroeg, hè? Stel dat jij daar iets zou willen doen. Hebben ze meer dan genoeg mensen? Of kunnen ze nog mensen gebruiken? Weten we eigenlijk ook niet, hè?
0: Nee, zover zijn we niet gevraagd. Maar ik denk dat er genoeg mensen zijn. En ja, nou, je kan zelf ook daarna toe. Zal hem even kijken. Ja, luister, dit was even het verhaal over de familie Babayat. Zal ongetwijfeld de komende dagen ook wel op de landelijke televisie komen en alles soort dingen. Want die worden best wel goed gevolgd. Gebruik je stem. Kijk even naar kerkasielkampen.nl.
1: Ja, www.kerkasielkampen.nl. Wat je ook wil, je kunt het daar vinden en je kan ook in contact komen.
0: Juist, en ik hoop dat we ze niet meer in uitzending gaan krijgen. Ja, wel als geslaagd is.
1: Ja, juist. Ja, dat lijkt me heerlijk.
0: Dat we nog eens keer aandacht moeten gaan beschenken.
1: Laten we daar eens van uitgaan.
0: Dus wij gaan eruit. Ik zou zeggen, heel bedankt voor het luisteren. Ellen, jij bedankt en wij zijn er volgende week weer. Een prettige avond.
1: Fijne avond.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet. Dat kwam door gebrek aan capaciteit bij de politie of het OM, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
2: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven niks wordt gedaan, daar is geen begrip voor. En het zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus daar kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
1: Het ging om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het hantavirus uit. 3 mensen overleden daaraan. Als de quarantaineperiode in andere landen ook is afgelopen, is de uitbraak officieel voorbij. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gedaald naar €2,45. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het toernooi van Queens in Londen. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul. Van de Zandschulp had last van zijn bovenbeen. Hij kon wel doorspelen, maar verloor in 2 sets. Dan het weer vanuit het zuidwesten, enkele regen- en onweersbuien. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal broeierig warm met veel zon en middagtemperaturen tussen de 32 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangiften van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
2: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu, lukt dat niet.
1: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Ook krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
3: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
1: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet wordt bestreden, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling en dat is volgens de organisatie een record. Tijdens dat evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer en daarmee halen ze geld op voor de Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

plek waar je bent en wat je ook aan het doen bent. Aanbid hem. Gewoon met je eigen woorden. Gewoon zoals jij bent. Geef hem heel je hart. Geef hem heel je ziel.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 9 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie en het OM hebben te weinig capaciteit om aangiften van ernstige misdrijven te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024 met ongeveer 10.000 aangiften niets is gedaan. Dat is een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Hardloopwedstrijden zijn afgelast of aangepast. En festival Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Ook wordt er gedacht aan de mensen die bij hoofdacts vooraan willen staan en dus lang moeten wachten, vertelt de directeur van Pinkpop.
2: Een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen.
1: Sinds vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het gaat goed met de Zeeuwse mosselen. Vandaag zijn in Zeeland de eerste mosselen geoogst en daarmee is het seizoen officieel begonnen. De afgelopen 2 jaar viel de hoeveelheid mosselen volgens de kwekers juist tegen.
3: Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
1: Het seizoen begint vroeg. Normaal begint het pas in juli en het komt waarschijnlijk door het warme voorjaar. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

Leuk dat u weer luistert naar deze nieuwe uitzending van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Iedere week 2 uur bij jouw favoriete radiostation. En voor alle informatie over ons programma gloryofgospel.nl. Zo, alles staat weer goed. We hebben weer heerlijk weer natuurlijk. Dus volop genieten. You're my God, Jackie Velasquez. Leuk dat u weer luistert de komende 2 uur. Lekker veel muziek. Dus ik zou zeggen, ga rustig erbij zitten. Maak u niet te druk en geniet van de heerlijke muziek. Waaronder een nummer van Tal en Acacia. Dit is het nummer Merry Go Round.

Als ik door het vuur ga, een live versie van Dean. Mooie muziek van hem hier bij The Glory of Gospel. Goed, Anne-Michelle Lee en Reijer hebben ook een mooi nummer gemaakt in 2025. Het nummer Altaar.

Ja, we moeten hem toch even in het zonnetje zetten. De man die niet nog wel eens achter de schermen helpt bij het programma Glory of Gospel. Dries Smit, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. En je wordt dan weer een jaartje ouder natuurlijk. Dus ik zou zeggen, haal maar even adem. Dit is de formatie Lef.

Ja, dan gaan we eens even kijken naar de concerten hier in de buurt of iets verder weg. Het kan natuurlijk allemaal, dus ik zou zeggen, blijf het zeker in de gaten houden op de tickets service websites van Events for Christ en TrueTickets.nl. Lijkt me goed om eerst even naar de formatie LEF te gaan. Want die gaan namelijk een exclusief concert geven. Samen door het leven met LEF. Een drietal concerten. Het zal zijn op 25 september in Zwolle. 9 oktober in Houten. En 10 oktober in Ridderkerk. Exclusieve concerten dus. Zullen er 3 zijn en ook niet meer. En voor volgend jaar staat er op 13 maart al een concert in de Sionskerk in Zwolle gepland. Dus 13 maart 2027. Kaartjes kun je reserveren natuurlijk via de website van bandlef.nl. En ik verwacht... Ja. En dat is ook zo via TrueTickets.nl natuurlijk ook. De mooie drietal concerten, of viertal eigenlijk, maar dit jaar 3 concerten hier in van de formatie LEF kun je in ieder geval via TrueTickets.nl reserveren. Dan Eline, vanaf juni nog een datum 26 juni. Zal zij zielsgeluk nog 1 keer ten gehore gaan brengen. Dus wil je nog bij aanwezig zijn, nog 1 keer dus. In november dan zal Elise, of Ellie en Elise in een reprise zijn samen met mij. 5 november zal dat beginnen. 5 november in Gouda in de theaterbakkerij. 11 november in Zwolle in Schouwburg, Odeon. En de 25e in Veenendaal. En ja, dan zullen ze, zal Ellie in ieder geval net iets meer ten gehore brengen dan de afgelopen keer op de EO Jongerendag. De reunie, waar ze 3 liedjes geloof ik mocht spelen. En toen samen met Albert. En toen konden ze het podium weer gaan verlaten. Dus ik hoop dat je iets meer mag gaan genieten dan van Ellie en Elise. Goed, dan het Kloosterfestival. Dat zal deze zomer natuurlijk zijn. In Diepeveen, 21 tot en met 23 augustus. In de leeftijd van 19 tot en met 39 jaar. Dus helaas, voor mij, ja, net iets te oud. Dus helaas. Yes, dan hebben we natuurlijk Marcel en Lydia Simmer. Die gaan in september de avonturen in het Liedjesbos 11 data vanaf 12 december. Ze zullen Berg Schenkhoek op 12 september gaan bezoeken. 3 oktober dan in Emmen, 13 oktober in Zwolle, 14 in Drachten, 16 in Aalten, 19 in Goes, 21 in Ermelo, 23 in Gouda, 24 in Oud-Beverland, 7 november. Dan zijn ze in Emmeloord en de 18e in Enschede. Je kunt er dus bij aanwezig zijn. Avonturen in het Liedjesbos. Wees erbij. Het zal allemaal 's middags zijn. Natuurlijk de kinderconcerten zullen dat zijn. Dus ik zou zeggen, ja, check die datums en reserveer je kaartjes voor deze leuke kinderconcerten. Dan hebben wij nog de Nederland Zingt Dag. Die zal dit jaar natuurlijk weer in de Barneveld zijn. In de Nederlandse, of Midden-Nederland Hallen. 3 oktober zal dat zijn. Dan ook natuurlijk weer een aantal artiesten daar op het podium. De Bowery. 4 juli in Veenendaal. Laatste concert. Allerlaatste concert van The Bowery All Your Weary. Samen met natuurlijk die mooie zangeres uit Engeland komt ze, geloof ik. Ik ben even heel snel die naam aan het zoeken. Want ja, Tina Boonstra natuurlijk. Extra surprise. Dus, en op 2 juli geeft Tina trouwens een eigen concert. Eveneens in de Gouden Kerk. En daar kun je ook kaartjes voor reserveren. Dus wil je Tina Boonstra met special guest Rokus Maasland hebben. Net andersom gedraaid van de Bowery. Dan kun je daar ook bij aanwezig zijn. 2 juli vanaf 8:15. In Gouda.
zal dat zijn. Ja, en ik had heel graag de vierde gewild. Alleen dan heb ik een surprise party. Ja. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd wat dat gaat worden. Maar misschien hoort u tegen die tijd. Maar goed. Ja, mijn vrouw zit nu op de bank. Die denkt van, ja, maar ik ga het niet vertellen. Ik ga het je niet vertellen. Nee, natuurlijk niet. Goed, Tim zingt in oktober. Zal die nog een paar concerten, 12 data's zelfs, van het cabaretprogramma Tim Zingt Grijs zal die uitvoeren. Ja, de meeste zijn, of nee, er zijn de 5 met laatste kaartjes en er zijn heel wat nieuwe concerten. Ik ga ze doornemen. 29 oktober Houten, 7 november Barneveld, dat zijn de laatste kaartjes. 11e in Baarn, 13 in Goes, 21ste laatste kaartjes voor Katwijk, 26 in Papendrecht, 28ste in Rotterdam, laatste kaartjes. 2 december dan in Zwolle, laatste kaartjes. 3 december Maassluis, 4 december Gouda, 10e in Ede. En dan 4 februari in Amersfoort. Wees erbij, leuke tour, dus reserveerkaartjes via tourtickets.nl. Gaan we eerst verder met het ademproject. Dit is het nummer Kostbaar bij u. So

Mighty Name of Jesus, een live versie van Hope Darst, nummer uit 2025. En natuurlijk kun je meer concerten onder andere natuurlijk vinden bij TrueTickets.nl, maar ook op EventsForChrist.nl. Wat dacht u van die mooie concerten van C.C. Winans, For King and Country en Israel Houghton en... Israel Houghton komt ook naar Nederland. Dus ik zou zeggen, check zeker die website. En natuurlijk ook de tour van René en Elisa zal op de website van eventsforchrist.nl staan. We gaan eruit met een nummer van Sander en Angela. Een live versie van hun heerlijke dag. Tot na het nieuws en weer. Voor nog een uur, The Glory of Gospel.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
2: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
1: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
3: Maar we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
1: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangiften te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel, muziek waar je in blijft geloven. Ja, ik was een beetje in de bonen, want ik dacht dat ik de top 1008 of de top 100 van opwekking moest afronden, maar ik moest verder gaan met de top 1008. En ik heb mijn briefje thuis laten liggen, dus ik weet niet waar ik was gebleven. Dus komende uur gewoon lekker veel muziek. We gaan ook weer richting hitteprotocollen natuurlijk. Dus ja, de hitte stijgt me alweer mooi in de bol. How good it is, Chris Tomlin aan het begin van de tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. We gaan eerst verder en dan gaan we een beetje non-stop muziek draaien. Hillsong Worship. Dit is het nummer Who You Say I Am.

Wij houden van die God. Opwekking 915. En het is natuurlijk afwachten waar die volgend jaar in die lijst, die top 200, top 100, misschien wel de top 300 gaat staan. De opwekking top 100 in de dag, de twee dagen voor opwekking. Wat die elk jaar gehouden. Dus even afwachten of het dit jaar weer gaat gebeuren. We gaan eruit met Stu G en Joss Baldwin. Het nummer History Maker. Wil ik u bedanken voor het luisteren. Graag tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde plaats. Alle info gloryofgospel.nl.

0: de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Er varen weer schepen door de straat van Hormuz. De Amerikaanse zeeblokkade is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens. En dat de straat van Hormuz meteen weer open gaat. Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Gisteravond tekenden de presidenten van de Verenigde Staten en Iran officieel de intentieverklaring om een einde aan de oorlog te maken. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam vandaag in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte daar zwaar gewond. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke maar stabiele toestand, meldt de lokale politie aan persbureau Reuters. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. Woningsite Funda geeft aanbieders van huizen tegen betaling meer opties om hun huis te laten opvallen. In september worden duurdere verkooppakketten gelanceerd. Daarmee worden woningen prominenter gepresenteerd. Op de kaart waarop woningen kunnen worden gezocht komen directe vraagprijzen te staan. Ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. De bedoeling is dat mensen een beeld krijgen van wat er mogelijk is met een huis en dat ze eerder gaan kijken. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Timber kwam zondag tegen Japan nog in actie voor Oranje. Het weer, er trekken buien over het land, ook komende nacht nog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. Morgen wordt het broeierig warm. In het hele land wordt het boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vermoorde Franse meisje Lihana is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. President Macron laat onderzoeken hoe justitie met de zaak is omgegaan. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. Eerder op de dag zijn de eerste schepen uit de havens van Iran vertrokken. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van die havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS gisteren hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog beëindigd kan worden. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een tbs-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en tbs veroordeeld, maar bleef 1,5 jaar langer in de gevangenis omdat er geen plek voor hem was in een kliniek. Zijn advocaten eisten begin dit jaar in een kort geding vergeefs dat H. voorrang zou krijgen. Hij had in de tussentijd gevangenispersoneel gegijzeld, zijn been in brand gestoken en scheermesjes ingeslikt. Hij is nu alsnog opgenomen in de Van Mesdag-kliniek in Groningen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland met 4-1 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Alle doelpunten werden gemaakt in de laatste 20 minuten, bijna allemaal door invallers. Met nog een penalty voor Zwitserland diep in de blessuretijd. Eerder op de avond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd van Canada tegen Qatar. Het weer, er trekken wat buien over het land, minima vannacht rond 18 graden. Daarna een broeierige dag met tropische temperaturen. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Li Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., is alsnog opgenomen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft nu ingestemd met de vergunningaanvraag. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Belangrijk voor de gemeente is dat de provincie en het Rijk fors meebetalen om een groot deel van de woningen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is verplichte bedenktijd dus niet nodig. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maximaal